0: Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf €10 per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
4: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder. Streepjespeelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Keilingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
5: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
4: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
13: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
14: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat.
8: Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is het weekoverzicht van Bo. U hoort een uur lang nieuwsrapportages en interviews van afgelopen week, afgewisseld door muziek.

0: Een gewone lunch met vrijwilligers van het Julianapark in Hillegom kreeg woensdag voor Kobi Groenenboom ineens een heel bijzonder tintje. Tot haar grote verrassing stond daar burgemeester Roberto ter Hark met voor haar de Hillegomse lelie. Verslaggever Nick Vink vraagt haar of ze het zag aankomen.
1: Ja, dat was wel een supergrote verrassing. Dat had ik echt niet verwacht. Ik denk nou gewoon, we doen dit wel vaker met de vrijwilligers. Omdat, ja, je hebt natuurlijk weinig... Mensen komen iedere week braaf opdraven. En je hebt verder als stichting weinig om terug te doen. Dus wij doen dat wel vaker, een broodje eten met elkaar. Maar ja, ik dacht al toen ik aankwam lopen, een tent. Ik denk, nou, we gaan wel uitpakken.
2: Ja.
1: Maar dit had ik niet verwacht. Dat had ik echt niet verwacht.
2: En wat dacht u dan toen de burgemeester daar opeens kwam aanlopen?
1: Ja, ik dacht, hebben we nou Robje te uitgenodigd? Ik had niet eens aan de burgemeester gedacht. Maar ik denk, ja, er is zoveel gaande misschien.
2: U was helemaal verrast.
1: Ik was compleet... zelfs mijn zoon had het voor mij verborgen gehouden.
2: Ja.
1: Dus nou, dat...
2: En dat is wel een hele mooie verrassing. Maar ook wel dik verdiend volgens mij. Want u bent al 10 jaar penningmeester hier bij de stichting.
1: We zijn in... In 2018 is de stichting officieel opgericht. Daarvoor waren we een werkgroep. En vanaf het begin is min of meer hetzelfde groepje bij elkaar gebleven die daar iedere keer de vaart achter zet en dingen bedenkt. Of ja, wat moet er nog gebeuren in parks en waar zijn verbeteringen nodig. Dus ja, dat...
2: U bent penningmeester, maar volgens mij doet u nog allemaal veel meer. Wat doet u hier allemaal?
1: Nou, ik help iedere woensdag met de onderhoudsploeg. En we maken plannen van wat gaan we de komende tijd doen voor de buurtbewoners. Hè? Bijvoorbeeld iets van muziek of wat dan ook. Hè? We hebben nu weer net weer een kerstvers idee opgedaan.
2: Okay.
1: En... dat als we dan een beetje op een rijtje hebben staan van nou dat en dat en dat willen we het komende jaar gaan doen. Dan kan je een begroting maken en de fondsen aanschrijven en ja, wie doet wat. Ja. En zo kom je.
2: Ja, en daar bent u allemaal bij betrokken. En wat vindt u daar nou eigenlijk zo leuk aan? Waarom doet u dat allemaal?
1: Ja, het zal de mensen wel zijn. Dat, kijk, net als de voorzitter Gerard Brom is een buurman van mij. Twee andere bestuursleden zijn ook buurtjes van mij. Dus ja, de lijntjes zijn kort. Je praat even makkelijk met elkaar. Dat,
2: En u wordt de stille kracht achter het initiatief genoemd. Nou, dat is ook een mooie benaming, toch? Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, ik vind het wel grappig dat ik zo genoemd word. Maar ja, het is eigenlijk, ik vind het vanzelfsprekend dat je, als je je ergens voor opgeeft, dat je je ook, dat je je ook inzet ervoor. Dat anders kan je beter wat anders gaan doen.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is.

0: Woedend is garagehouder Gerard Diesveld uit Noordwijkerhout. In de nacht van dinsdag op woensdag is de brandstoftank van zijn goede doelenbus lek gestoken om diesel te stelen. Op sociale media haalt Diesveld stevig uit naar de dader. En dat doet hij zo kleurrijk dat ik hem zelf ook even wilde spreken. Een hele goede dag, Gerard Diesveld.
1: Ja, goedemiddag.
0: U komt woensdag aan bij uw bus. Wat treft u daar aan? Schets ons even een beeld.
1: Ja, ik was gebeld door een klant die had zien lekken. En even later nog door iemand die voorbij liep die hem had zien lekken. De telefoonnummer staat natuurlijk op de bus.
0: Ja.
1: Dus die belde me op. Dus ik ben daar ijlings naartoe gegaan met wat spullen en wat gereedschap. Ik had al een klein beetje een vermoeden omdat er... de kringloopwinkel daar ook al diesel gestolen was door een gat in de tank te maken. Dus ik was al een beetje bevreesd wat ik aan zou treffen.
0: Ja.
1: En inderdaad, toen ik daar kwam, stond de bus nog stevig brandstof te druppelen. En die stond in een hele grote plas met diesel. Dus ik ben de ronde gaan leggen en ik zag dat er een... niet al te groot gat ingemaakt was waar de diesel uit kwam. Dus ik heb er gauw een schoenrij in gestoken.

0: zodat hij stopte met lekken.
1: Ja.
0: En toen ben ik dus de rommel op gaan ruimen.
1: Ja, en u bent zelf ook eigenaar van een autogarage. Wat is ongeveer de schade, als we het in euro's mogen uitdrukken?
0: Ja, ik schat het gauw op ruim 1000 euro. Tussen de 1000 en de 1500 euro, denk ik. Nieuwe tank.
1: Ja. En dan hebben we het niet zomaar even over een bedrijfsbusje. Hè? We hebben het over een bus die ook voor goede doelen wordt ingezet. Waar wordt die precies voor ingezet?
0: Hij wordt het meest ingezet voor de Europa Run. Dus daar doen we de Europa Run mee. Tijdens de Pinksterdagen. Dus dan gaat hij 500 kilometer gaat hij dan rijden voor met hardlopers. Voor een estafette loop.
1: Ja.
0: En hij wordt ingezet voor hetzelfde doel voor kerstmarkten en dat soort dingen. En we hebben het bevrijdingsvuur hebben we naar Voorhout gebracht met die bus. En ja, voor dat soort doelen wordt hier dus ingezet.
1: En nu zit er dus een gat in de tank. Hoe lang gaat het duren voordat hij weer kan rijden?
0: Ja, ik schat een dag of 3-4. Dan moet ik even ruimte maken in de agenda. De tank moet besteld worden. Een kleine week, dat niet gebruikt kan worden.
1: Ja. En bent u al bij de politie geweest? Want het is gewoon vandalisme.
0: Het is, in principe is het gewoon vandalisme. We hebben de politie gebeld. Maar die hebben intern overleg gevoerd met de brandweer en daar intern. En de brandweer zegt, of de politie zegt, doe maar schriftelijke aangifte. En de brandweer zegt, zand erover maar. Hè. Dus gelukkig heeft de tankbediende van de brandstofstation daar schuin tegenover ons absorptiekorrels gegeven. Dus daar heb ik het mee op kunnen ruimen, de rommel. Voor een deel dan natuurlijk, want flink wat liters zijn al in het achtergelegen tuintje gedruppeld.
1: Ja.
0: Gedruppeld gelopen, zeg maar.
1: En u zei het net al even, de auto stond op de brink. En een tijdje geleden was ook de vrachtwagen van de kringloopwinkel, was daar hetzelfde gebeurd. Wordt het een beetje gevaarlijk om een auto te parkeren op de brink?
0: Ja, het lijkt er een beetje op. En het is van de gemeente moeten we daar parkeren. Want de BOA's die in het rondrijden, die zijn op zoek naar verkeerd geparkeerde bestelwagens. En als je bestelwagen langer is dan, ik meen, 6 meter... dan krijg je dus een reprimande. En het verzoek om hem op de brink te parkeren, want daar is dan wel toegestaan. Dus vandaar dat die brink vol staat met bestelwagens. Ook wel tegen het zere been van de bewoners, want die vinden dat merkbaar ook niet leuk.
1: Ja.
0: Maar als je zo'n bus hebt, kan niet anders.
1: Nee, precies. Dus eigenlijk zegt u, ik moet mijn bus daar parkeren, omdat het langer is dan 6 meter, maar het loopt daar wel gevaar dat mijn brandstoftank daar lek wordt gestoken.
0: Ja. Nou. De gemeente stuurt hier naartoe, maar ze doen niets van de beveiliging, dus dat is wel een beetje jammer.
1: Dat is wel even een dingetje. Dat moeten we even in de gaten houden. Maar ja, de belangrijkste vraag nu is natuurlijk, zijn er inmiddels al getuigen of camerabeelden opgedoken?
0: Nee. Een hoop reacties op Facebook. Maar nog geen camerabeelden. Ik heb ook even de straat afgelopen en bij de benzinestation gevraagd of ze bruikbare camerabeelden hebben. Maar die zijn allemaal gericht op de pompen daar en niet op de brink. Dus tot dusver heb ik nog niks kunnen ontdekken.
1: Nou, dan doen wij bij deze nogmaals de oproep. Mensen die in de nacht van dinsdag op woensdag iets verdachts hebben gezien rondom of op de brink in Noordwijkerhout, of die mogelijk camerabeelden hebben, worden dus gevraagd zich te melden. Gerard Diesveld, hartstikke bedankt voor deze toelichting. En succes met het herstel van de bus.
0: Gaat lukken.

0: Van samen muziek maken bij de muziekschool naar het uitbrengen van een eigen single. Die stap heeft de jonge band Breaking Freezers deze week gezet. De band bestaat uit onder andere muzikanten uit Katwijk en Noordwijk. Maar wat ze precies spelen, daar komen we nu pas achter. Aan de telefoon heb ik Noemi, een van de bandleden van Breaking Freezers. Een hele goede dag.
1: Hoi, goeie dag.
0: Ja, gefeliciteerd met jullie eerste single.
1: Ja, bedankt.
0: Het heet Death to Winter. En dat betekent dood aan de winter. Lekker gezellig. Jullie hebben liever de zomer dan de winter. Waar gaat het over?
1: Ja, het gaat over een beetje het einde van de winter. Misschien niet het meest logische moment om het nummer uit te brengen. Maar goed. Het gaat erover dat de winter altijd een beetje ongezellig is. En dat de zomer altijd mooie dingen met zich meebrengt. Nieuw leven en dat soort dingen.
0: Ja. En hoe voelt het dan om jullie eigen muziek ineens op Spotify en al die andere platforms te zien?
1: Nou, dat is echt best wel een hele rare overgang. Want we maken al wel iets langer zelf muziek. Alleen komt het meestal niet af. Dus dan blijft het in een soort van fase dat het niet af is. En dat je het dus ook niet kan uitbrengen. Dus dit is wel een hele coole stap die we nu hebben gezet.
0: Ja, want ik las dat jullie dit jaar pas zijn begonnen met het opnemen van die eigen muziek. Hoe was het om voor het eerst echt de studio in te duiken en ja, daadwerkelijk iets op te nemen?
1: Nou, dat was ook wel heel cool. Een van onze bandleden die heeft een thuisstudio, dus we hebben bij hem thuis hebben we opgenomen. En dat is altijd een beetje raar, want je hoort... In ieder geval als je zang opneemt, dan hoor je, dan zit je met de koptelefoon op. En dan hoor je dus alleen de muziek en jezelf. En als er dan iemand naast zit, dan hoort hij dus alleen jou zingen. Dus dat was nog wel een interessante ervaring. Maar voor de rest was het voornamelijk echt gewoon wel heel vet om te zien hoe een nummer dan samenkomt.
0: Ja, en dan is het ook zo vertrouwelijk in zo'n eigen thuisstudio. Dus misschien dat ook helpt met het opnemen. En jullie zijn al sinds 2020 samen. Hoe zijn jullie destijds bij elkaar gekomen?
1: De band zoals die nu bestaat, bestaat nog niet sinds 2020.
0: Oh.
1: De band in een vorige versie is opgericht in 2020. Daar speelde alleen Olivier in. En over de jaren heen zijn daar mensen bijgekomen, zijn daar mensen weggegaan. Ik speel er denk ik sinds 2022 of 2023. En Jessica, ons derde bandlid, speelt er pas sinds afgelopen jaar. Dus er zijn veel mensen geweest. Maar dit is de eerste keer dat we echt heel erg bezig zijn met zelf muziek schrijven.
0: Ja, weet je dan ook waar de bandnaam vandaan komt? De stukgaande Freezers.
1: Het is een niet super interessant verhaal. Ik weet niet hoe de... Ooit heette de band, toen die net was opgericht, heette het Breaking B-String. Dat komt van Breaking Bad, wat ik nooit gezien heb. Maar goed, daar heb ik het bij neergelegd. En toen zijn we samengegaan met een andere band, die heette Flying Freezers. En toen werd het Breaking Freezers. En we hebben dat nooit veranderd.
0: Ah, dus het is eigenlijk een supergroep.
1: Ja, er zit niet geweldig veel achter.
0: En waar hopen jullie dan met Breaking Freezers over een paar jaar te staan? Staan jullie bijvoorbeeld over een paar jaar in de Ziggo Dome?
1: Nou, dat zie ik nog niet helemaal voor. Het zou wel heel cool zijn. We hebben niet per se een route die we graag op willen. We maken muziek omdat we muziek maken leuk vinden. En we nemen het op omdat we het leuk vinden. En we zien wel een beetje waar we uitkomen. In ieder geval, dat is hoe ik erin sta. Voor zover ik weet staat de rest van de band er ook zo in. Dus stel we komen op de een of andere manier in de Ziggo Dome terecht, dan is dat super vet. Maar daar gaan we niet van uit.
0: Oké, en hoe komen jullie daar dan? Schrijven jullie eigen nummers? Wie doet dat? Hoe ontstaat zo'n nummer? Komt een melodie gewoon binnen of zijn jullie gewoon lekker samen aan het jammen?
1: Het is een beetje een proces wat nog niet helemaal geweldig is uitgewerkt. Iedereen doet een beetje zijn eigen deel. Dit nummer wat we nu hebben uitgebracht, dat was eerst een ander nummer. Dat heb ik een paar jaar geleden geschreven op een hele andere muziek. En we hadden in een soort jam sessie kwamen we op deze muziek. En toen heb ik de tekst een beetje omgeschreven en aangepast. Dus ik heb bijvoorbeeld de tekst geschreven en die andere twee hebben voornamelijk aan de muziek gewerkt. Maar uiteindelijk is het hebben we het samen geschreven. Komt het allemaal ooit wel een keer bij elkaar.
0: Ja, precies. Nou ja, net zoals de bandnaam, hè?
1: Mm-hmm.
0: Dus nee, dat is goed. En kunnen we de komende tijd nog meer muziek van Breaking Freezers verwachten?
1: Dat ligt eraan wat je definieert als komende tijd. We zijn bezig met een album.
0: Okay.
1: Maar wanneer dat komt, dat is nog niet helemaal duidelijk.
0: En als ik zeg, ik wil graag dit jaar nog een nieuw nummer van jullie horen?
1: Dit kalenderjaar wordt het denk ik niet. Maar, of net wel, net niet. Maar binnen een half jaar of ietsjes meer denk ik dat er wel meer muziek aankomt.
0: Kijk, nou ja, de eerste stap is in ieder geval gezet. En er komt een album aan, je hebt het nu gezegd. Dus je komt er niet meer onderuit. Maar
1: nee, nu moet het.
0: De eerste single, Death to Winter, is sinds deze week te beluisteren. En Noemi van Breaking Freezers, dank je wel. En heel veel succes met deze nieuwe muziek.

0: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, ofwel COA, en het bisdom zijn het eens over de verhuur van de Tiltenberg voor opvang aan asielzoekers. Dat werd woensdagavond in Bloemendaal bekendgemaakt tijdens een commissievergadering. Het bisdom is eigenaar van de Tiltenberg, een complex binnen de gemeente Bloemendaal, maar op de grens van de Zilk. U hoort wethouder Scholten van Bloemendaal, die de mededeling deed.
1: Wij deze week als college in kennis zijn gesteld van het feit dat op de hoofdlijnenbrief, dat is de aanzet tot de huurovereenkomst tussen het COA en het bisdom, deze week een handtekening is gezet door beide partijen. En ik zeg door beide partijen omdat de gemeente in die hoofdlijnenovereenkomst en een huurovereenkomst geen partij is. Ja, dus wij worden hier ook niet in geconsulteerd. We worden wel geïnformeerd. En ik wil u laten weten dat dat deze week gebeurd is. En misschien is dat de reden dat ik, of een mooie aanleiding om een klein beetje een reflectie te geven op het proces dat wij denken dat er komen gaat. Want dan kom ik waarschijnlijk ook op sommige van uw zorgen even terug. En zorgen die zich waarschijnlijk niet beperken tot de raadsleden hier, maar vermoedelijk beperken tot een veel grotere groep mensen. U weet dat wij bijeenkomsten gepland hebben en ook nu uitnodigen voor de 15e en de 21ste september. Dat is best wel korte termijn. We hebben geprobeerd en gaan proberen om op beide bijeenkomsten tussen 100 en 200 mensen te faciliteren om met ons in gesprek te gaan. En ik weet zeker dat we ook op die bijeenkomsten een hele partij zorgen en terechte of misschien niet nodige punten, maar waarschijnlijk ook heel veel terechte zorgen gewoon op tafel gaan krijgen. En ik denk dat dat uitermate belangrijk is. Hoe gaat het dan verder? En nu kom ik eigenlijk een beetje terug op het punt wat ook meneer Van der Bunt maakt en volgens mij ook mevrouw Vaas maakt. Formeel gezien moet het gemeentebestuur een overeenkomst afsluiten en zal het gemeentebestuur een overeenkomst afsluiten met het COA, dus niet met het bisdom. En die bestuursovereenkomst, dat is de overeenkomst waarnaar meneer Van der Bunt refereert, is een overeenkomst die best wel belangrijk is. Dat is een bevoegdheid van het college. Theoretisch is het een bevoegdheid die dus buiten de raad omgaat. Mijn wens en de wens van het college is om u daarvan te informeren voordat we hem tekenen. Dat hoeft formeel niet, maar ik denk dat het gezien het belang wat hier speelt gewoon verstandig is om dat te doen. Het zou heel raar zijn, denk ik, als er zo'n belangrijk onderwerp speelt, dat wij dit even als een balletje overspelen en dan u dan alleen met een voldongen feit confronteren. Ik hou daar niet van. Ik weet dat dat wel gebeurd is bij de Sparrelaan. Ik ben van plan dat niet te herhalen. En dan misschien even terug dan op die bestuursovereenkomst zelf. Ik weet op dit moment niet wat daarin staat. Ik heb wel een idee wat erin zou moeten staan. Ik weet zeker dat daar ook het punt in zal komen van de looptijd. En ik denk dat u weet, want dat heb ik uitgelegd, wat het COA nu wil. Het gesprek met het COA is gaande. Een eerste bijeenkomst heeft vorige week plaatsgevonden. Er zullen in de komende weken verdere bijeenkomsten plaatsvinden. Maar er ligt nu nog zelfs geen concept van die bestuursovereenkomst waar ik op een of andere manier u van in kennis zou kunnen stellen. Maar die moet er wel komen en die is belangrijk, dat document, uiteraard. En daar moeten afspraken in staan, dus ook over de looptijd. En u weet volgens mij, en dat zeg ik via uw voorzitter, maar ik denk dat meneer Van der Bunt weet dat er een wens van het COA ligt voor 3+10 jaar. Lees de noodopvang zou overgaan in de wens van het COA in reguliere opvang. Hoe dat precies gaat en wat dat betekent is op dit moment onderwerp van die discussie.
0: Er komen nu bijeenkomsten om inwoners te informeren over opvang in de Tiltenberg. In de Duinpan in de Zilk op 21 september is een informatiebijeenkomst. Inwoners hebben een brief met QR-code gekregen om zich aan te melden.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
4: Noordwijk, Teilingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6... De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Durf te Geloven. We beginnen dit programma met Elina Zegers. Zij zingt voor ons: De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. En daarna hoort u koorzang met Psalm 136. Loof den Heer, want hij is goed. Looft hem met een blij gemoed, want zijn gunst al onverspreid zal bestaan in eeuwigheid.

Dit is mijn verlangen, u prijzen, Heer. Met mijn hele hart aanbid ik u. En het Urkermannenkoor zingt Psalm 93. De Heer regeert, de hoogste majesteit bekleed met sterkt, omgord met heerlijkheid.

Ik lees voor u enkele versen uit Markus 13. Jezus gaf een voorbeeld. Het is net als met de vijgenboom. Elk jaar zie je nieuwe bladeren aan zijn takken komen. Dan weet je dat het snel zomer wordt. Dat geldt ook voor de dingen waarover ik verteld heb. Als je die dingen ziet gebeuren, dan weet je dat het einde snel zal komen. Niemand weet precies wanneer het gaat gebeuren. Ook de engelen in de hemel weten het niet. En ikzelf ook niet. Alleen God, de Vader, die weet het. Wakker blijven, roept de leraar soms in de klas, als leerlingen niet lijken op te letten of zelfs letterlijk in slaap dreigen te vallen. Wakker blijven is ook belangrijk in het volgen van Jezus. Blijven opletten wat er gebeurt in de wereld om je heen. Alert zijn op verleidingen, niet indutten, je geloof niet op een laag pitje zetten. Wees waakzaam, tot 3 keer toe zegt Jezus dat. Waakzaamheid is niet iets wat wel kan wachten, want je weet niet wanneer Jezus terugkomt. Hoe wakker zijn wij? Vraagt de Heilige Geest of hij je fris in het geloof wil houden.

Psalm 119, vers 3 en 53. Och schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En van Sela hoort u het lied. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij u veilig, u die mij ziet.

Joke Buijs zingt God is getrouw, zijn plannen falen niet. En een gospelkoor laat het feest zijn in de huizen met als refrein in de bergen, door de dalen, hoor ons loflied overal.

een gedicht van Fahe Baghdasarian. Erboven staat gezegende dag. Begin je dag met een glimlach, een zachte adem en dankbaarheid voor het geschenk van het leven. Laat je hart dansen op de melodie van de schepping en je geest zich openen voor inspiratie, zoals een bloem zich ontvouwt in de zon. Stap naar buiten, laat de wind je kracht geven. Hoor de vogels zingen, ook voor jou. Laat de geur van de frisse ochtend je wakker kussen en elke druppel regen je begeleiden naar een pad van innerlijke rust. Waar je ook heen gaat, wat je ook plant, engelen van de hemel waken stil om je heen. Moeder Natuur fluistert in je hart en de hemelse Vader draagt je op je pad. Je bent nooit alleen. Vandaag is een gezegende dag. Ervaar de rijkdom van elke adem, elke glimlach, elke lichtstraal, elke hoopvolle droom en besef: dit moment, dit uur is een wonder dat jij mag beleven.

Wij gaan het programma afsluiten met fluit en orgel. Zij spelen Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Een gezegende dag.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek.

Goedemorgen, luisteraars. Dit is Zingen op Zondag. U kunt luisteren naar een uurtje religieuze en lichtklassieke muziek. Ik gun u veel luisterplezier. De techniek en presentatie zijn in handen van Klaus de Bes.

ondeelbaar. Nu we hier zijn, in onze wijde wereld, met onze vermogens, onze zwakte, onze twijfels, onze angsten, onze dromen, onze hoop, verlangend, vrezend, juichend, meezingend in een zee van stemmen die nooit zal verstommen, laten we geloven

Laten we geloven met de moed om onze wereld te vormen tot een thuis voor iedereen van ons. Want we zijn één. Laten we geloven met de moed om de wereld te geven wie we zijn. Te scheppen vanuit de kracht die ons heeft voortgebracht.

Laten we geloven met de moed om lief te hebben, steeds opnieuw. Elkaar te omhelzen met onze gedachten, want we zijn één. Laten we geloven in die kracht, in die wereld en in ons. In ieder van ons, want die wereld...

Dat was Edward Grieg met In the Hall of the Mountain King. En ja, dat lijken wel trollen, hè, die daar allemaal doorheen liepen. Nou, we gaan even luisteren nu naar een rustiger lied. En dat is van Aileen Hagenberg. En die zingt met haar koor You Do Not Walk Alone.

0: Het muziekstuk wat u net hoorde, dat was Alpha en Omega. En dat is dus het begin en het eind. Ja, dan heb ik een stukje humor. En dat is een stukje van Herman Finkers. En die heeft het over daarboven in de hemel. Ja, en dat is dus ook zoiets, hè, van het begin en het einde. En het is natuurlijk een beetje satire. Dus laten we er maar gezellig naar gaan luisteren.
1: En zo zat ik ook een keer in een ander interview. Voor een of ander tv-programma. Tegenover een man. Die man was nogal rationeel ingesteld. Dat hij compleet knettergek was, wil ik nog niet zeggen. Maar het scheelde ook niet veel. En die rationeel ingestelde man vroeg mij... Geloof je dit nou allemaal, Herman, wat je hier zingt? Ik dacht, ja. Ja, weet ik niet, geloof ik dat nou allemaal? Wat moet je nou met zo'n vraag, hè? Die vraag deed me een klein beetje denken aan wat er gebeurde... toen mijn ouders voor het eerst naar een ouderavond gingen. En hoe geeft men ons Herman op school? Nou, uw Herman heeft een bijzonder sterke fantasie. Maar maakt u zich niet ongerust, dan krijgen wij er nog wel uit. Ja, ik zat, moet u weten, in Almelo op een Rooms-Katholieke jongensschool. En op die Rooms-Katholieke jongensschool werden we doorgegooid met dogma's. Het dogma van 1 en 1 is 2. Het dogma van iets is in wezen niets anders dan... Een boom is in wezen niets anders dan een zuurstoffabriek. Die zuurstoffabriek benauwde mij en verstikte alle poëzie. Tot op een dag de kapelaan in de klas kwam. En de kapelaan vertelde ons... Er is maar één God. En hij bestaat uit 3 personen. Ik dacht, goddank, eindelijk iemand met wie je verzoenlijk kunt praten. Ja, want tot dan toe had ik op school maar 1 interessant verhaal gehoord. 1. Dat was een verhaal van de 3 musketiers. Want die waren met z'n 4. Dat was een verhaal met ruimte. Maar de kapelaan barstte van een verhaal met ruimte. Zo zei hij, God is het begin van alles. Voor God was er niets. En Maria is zijn moeder. Nou, het was of mijn dichtgeknepen keel weer open ging en ik weer mocht ademhalen. De kapelaan had ook heel andere verhalen over een boom. Hij had het niet over een zuurstoffabriek. Hij had het over de boom van het leven. De boom van kennis van goed en kwaad. De boom van de zondeval en de boom van de verlossing. Kortom, een boom was weer opeens, ja, in wezen alles. Ja, zei de nogal rationeel ingestelde interviewer. Dat zijn natuurlijk fantastische sprookjes. Maar ze zijn natuurlijk niet waar. Maar ja, wat is waar? Het oog ziet niet waarop het netvlies valt. Het oor hoort niet wat het trommelvlies doet trillen. Het ziet en het hoort wat in het hart ligt. En fijnzinnigheid is altijd waar. Kwetsbaarheid is ook altijd waar. Lompheid en vreedheid zijn een dagelijkse werkelijkheid. Maar een werkelijkheid... Nooit de waarheid. En de werkelijkheid verdwijnt, de waarheid blijft. En het is de dood die de waarheid brengt. Hoe de dood, zei een zanger aan dezelfde tafel gezeten. Die bestaat wat mij betreft niet. En mijn dood, zei naast hem een schrijver die nooit twijfelt... moet eerst maar eens wetenschappelijk worden bewezen. Ik was verbijsterd. Ik dacht, hoe kun je nou zo je trouwste kameraad verloochenen? Kijk, je vrouw kan je verlaten... Je vriend kan je verraden, maar de dood heeft dan nooit iemand vergeten of verlaten. Denk daarom ook weer niet te onaardig over de dood. Hij zelf is zo kwaad nog niet. Hij is een gevoelig jongetje dat houdt van dansen en van kunst. Hij is je uiteindelijk een minnaar die het laatste bed met je deelt. Soms is je zijn minnenspel wat onbeholpen en daardoor onbedoeld wreed. Vooral wanneer iemand zo prachtig is... dat de dood zich niet meer kan beheersen en te vroeg komt. Maar hij heeft dat niet zo gewild en lijdt zelf ook. Hij lijdt zelf ook. Ga daarom stijlvol met hem om. Als je losjes met hem danst, verandert elke dag in kunst. Kunst is dat je leeft of je nooit doodgaat, zei de schrijver die nooit twijfelt. Anders had hij het wel in een willekeurige volgorde gezegd. Kunst is dat je doodgaat of je altijd blijft leven. En het is ons al eens voorgedaan... Oh, wat vreselijk jammerden de apostelen. Onze rabbi is dood. Oh, zei Maria Magdalena, dat gaat wel weer over. Ja, want ook in geloof zijn vrouwen sterker dan mannen. En inderdaad, even later liep hij er wel weer. O, mijn God, zei Thomas, u bent herrezen. Hoe is dat mogelijk? Oh, zei Christus, je moet even over het dode punt heen, dat is alles. En dan? Na dat dode punt? Als je uit de tijd gekomen bent en niets meer op je netvlies valt en niets meer je trommelvlies doet trillen, ben je dan op die plek aangekomen waar altijd je goede been wordt geamputeerd? Weet u, ook ik ben niet compleet knettergek. Ik heb HBS gehad. Dus ik ben een man van wetenschap, van feiten en zo meer. Als iets niet is bewezen, geloof ik het niet zozeer. Als men glashard aan kan tonen dat ik me vergis, pas dan zal ik geloven dat er geen hemel is. Ik zat in een tv-programma, een soort van kruisverhoor.

programma en ging nog verder mis. Er werd me haar van uitgelegd hoe ik me vergis. De hemel is iets achterhaals, er wacht ons boven niets. De hemel, wees nou eerlijk, is een verzonnen iets. Verzonnen, dacht ik, ja. De 40ste van Mozart en de liedjes.

Beste luisteraars, dank voor het luisteren naar een uurtje zingen op zondag. Vandaag gepresenteerd door Klaus de Bes. Graag tot een volgende keer.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
15: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
16: Het spel Spreekwoorden en Gezegden wordt mogelijk gemaakt door Dirks Vishandel in Katwijk, Noordwijk en Voorhout, Vitacura Sassenheim, Slagerij Krijn van der Bent en Banketbakker van der Holst, Noordwijk.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Ja, een hele goede morgen, lieve luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Het Neusje van de Zoute Zalm. Het is vandaag een mooie, zonnige zondag. We hopen dat het natuurlijk ook zo blijft. En dan heet u natuurlijk lekker welkom. En we hopen natuurlijk dat u tot 12 uur luistert naar Het Neusje van de Zoute Zalm. Natuurlijk willen we ook bij deze de Oranje Vereniging Voorhout natuurlijk van harte feliciteren met hun 80-jarige jubileum. Het was een groot feest gisteren.
1: Leuk.
0: Leuk, hè?
1: Ja, ja. Hartstikke leuk.
0: Ja.
1: De medewerkers voor vandaag zijn aan de telefoon. Ja, we hebben vandaag een verrassing. Onze Anouk is er vandaag weer.
0: Ja, gezellig.
1: Nou, Anouk, hartstikke fijn dat je er bent. Achter de techniek, nou, we zijn natuurlijk ook hartstikke blij met John Bot. Presentatie door het duo Margret Hombergen en Jacqueline de Bie. U kunt niet alleen luisteren naar Het Neusje, maar ook gezellig meedoen met onze spelletjes. En het indienen van verzoekjes op 071 36 131 en 99. En Anouk zal deze voor u noteren. Zo dadelijk hoort u van onze programmaoverzicht. We gaan eerst genieten van muziek. En dat is van Adelle Bloemendaal, Leen Jongewaard en Pieter Reumer. Het zal je kind maar wezen.

0: Ja, het zal je kind maar wezen. Uit 1972 van de tv-serie. Volgens mij Citroentje.
1: Ik zou het niet weten.
0: Ja, volgens mij wel. Oh, ja. Schaap met de vijf poten? Ja, oké. Okay. We gaan verder met het programmaoverzicht. Wat hebben we allemaal voor u in petto? Natuurlijk om 10:15 hebben we het spel Spreekwoorden.
1: We hebben natuurlijk weer verzoekplaten. De eerste en tweede verzoekplaat. De eerste is om 10:50 en de tweede om 10:50. Dus bel naar de studio op 071-36-131-99.
0: En om 10:30 dan hebben we de top 2 van de luisteraars. En deze week is die van Leni Anane.
1: En we hebben om 10:45 nostalgisch nieuws. Het oudste pand van Noordwijk heeft weer bewoners. Nou, hoe leuk.
0: Uit lang vervlogen tijden nou, is dat verhaal. Leuk. We gaan verder met muziek van Django Wagner. Hij heeft een nieuwe CD-single uitgebracht.

0: van de Bollenstreek.
1: Ja, we gaan het spel spelen. Spreekwoorden en gezegden. We hebben weer leuke, of Jacques heeft een leuke spreekwoord voor u bedacht. En aan de hand van de vier aanwijzingen hopen we natuurlijk dat u het spreekwoord raadt. En per aanwijzing mogen drie luisteraars bellen. En wie weet maakt u kans natuurlijk op een prijs, want we hebben dobbelsteenprijzen. En raadt u het spreekwoord, dan krijgt u een taartbon aangeboden.
2: Bij de eerste aanwijzing kunt u een vleesbon winnen ter waarde van 10 euro. En bij de tweede aanwijzing is het een visbon ter waarde van 13 euro. En bij de derde aanwijzing is de cadeaubon ter waarde van 5 euro. Als u een van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag dan de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met dit spel. Maar daarna bent u weer van harte welkom om met ons mee te spelen. Heel veel succes!
1: Ja, aanwijzing nummer 1. Bij zijn standpunt blijven. Dus bij zijn standpunt blijven. U kunt bellen naar 071-36-131-99. Dus bij zijn standpunt blijven. Over welk spreekwoord hebben we het? En bij deze aanwijzing kunt u een vleesbon winnen ter waarde van 10 euro. Dus bij zijn standpunt blijven. Pak de telefoon, doe gewoon lekker gezellig mee. 071-36-131-99. Oh, goedemorgen met Margaret.
3: Morgen, goedemorgen met Leo Steenwoorden.
1: Goedemorgen Leo, zeg het eens.
3: Ik denk dat het een beetje voor de hand liggend is, maar voet bij

0: Niet willen zoeken naar een oplossing. Niet willen zoeken naar een oplossing. En met deze aanwijzing kunt u een visbon winnen ter waarde van 13 euro. Dus bij zijn standpunt blijven, niet willen zoeken naar een oplossing. Over welk spreekwoord hebben wij het? Doe gezellig mee en bel naar de studio op 071-36-131-99. Anouk zit er klaar voor. We zijn zo blij met Anouk weer voor vandaag. Dus bij zijn standpunt blijven, niet willen zoeken naar een oplossing. Het is eigenlijk best wel een bekend spreekwoord, moet ik zeggen.
1: Ja, ja.
0: Ja. Dus bij zijn standpunt blijven, niet willen zoeken naar een oplossing. Doe gezellig mee. Als het goed is, heeft Anouk iemand aan de telefoon. Kijken wie we doorverbonden krijgen. Goedemorgen met Jacqueline.
2: Met Kees Kruis, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ik denk aan voet bij stuk houden.
0: Helaas, het is er niet.
2: Helaas.
0: Helaas. Nou, ja, fijne zondag. Leuk dat u meedeed. Dag. Dus bij zijn standpunt blijven en niet willen zoeken naar een oplossing. Over welk spreekwoord hebben wij het? Bel naar de studio op 071-36-131-99. Bij de tweede aanwijzing kunt u een visbon winnen, ter waarde van 13 euro. En mocht u het spreekwoord raden, ja, dan krijgt u natuurlijk een taartbon aangeboden. Nou, hoe leuk is dat allemaal? Dankzij onze sponsors.
1: Zeker.
0: Daar zijn we zo blij mee. Dus bij zijn standpunt blijven, niet willen zoeken naar een oplossing. En anders gaan we door naar de derde aanwijzing.
3: En die luidt: zich opstellen als een felle tegenstander van een voorstel of ontwikkeling. Dus zich opstellen als een felle tegenstander van een voorstel of ontwikkeling. U kunt bellen naar 071-36-131-99. Anouk zit er klaar voor. En neemt graag de telefoon voor u op. Dus zich opstellen als een felle tegenstander van een voorstel of ontwikkeling. Ja. Dus bij zijn standpunt blijven en niet willen zoeken naar een oplossing. En zich opstellen als een felle tegenstander van een voorstel of ontwikkeling.

0: We gaan naar de vierde aanwijzing. Hij blijft stevig staan. Dus hij blijft stevig staan. Hier moet u over na gaan denken. Hij blijft stevig staan. Hoe kan je stevig blijven staan?
1: Ja. Zeker.
0: Zich opstellen als een felle tegenstander van een voorstel of ontwikkeling. Niet willen zoeken naar een oplossing en bij zijn standpunt blijven. Als het goed is, heeft Anouk iemand aan de telefoon. Kijken wie we doorverbonden krijgen.
2: Goedemorgen met Bartie.
0: Ja, goedemorgen Bartie met Jacqueline.
2: Goedemorgen.
0: Hallo.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: De hakken in het zand.
0: Zeg. Ja, Bartie.
2: Ja, oké. Ja. Okay.
0: Dat is degene die we zochten.
2: Ja, oké. Okay.
0: Hoe kom je er zo op? Hoe komt u er zo
2: op?
0: Nou,
2: ik heb het opgezocht.
0: Oh.
2: Ja. Ja, bij de vierde aanwijzing nu zag ik het, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, u heeft een taartbon gewonnen.
2: Ja, lekker. Kom je straks ophalen.
0: Gezellig.
2: Ja.
0: Is goed. Dan zien we u straks in de studio.
2: Ja? Tot straks. Ja,
0: tot straks.
2: Ja.
0: Dag.
2: Wow.
0: Ja, dat was hem, hè. De hakken in het zand zetten. Zich verzetten, weerstand bieden, zich schrap zetten, bij zijn standpunt blijven. Niet bereid zijn om te zoeken naar een oplossing. Zich opstellen als een felle tegenstander van een voorstel of ontwikkeling. Volgende week hebben we natuurlijk weer een ander spreekwoord voor u.
1: We gaan verder met muziek van Lindsay De Paul, Sugar Me.

Ja, uit lang vervlogen tijden. Sugar Me door Lindsay de Palm. We gaan verder met de eerste verzoekplaat. En die is voor Jeannette van den Burg. En aanstaande vrijdag 11 september ben je jarig. En u wordt 76 jaar. Je krijgt natuurlijk, Jeannette, felicitaties van je man Jos. Zon Milieu gaat voor jou zingen. Multicolor.

Ja, het is tijd voor de top 2 van de luisteraar. De winnaar van de Ratenstraat mag zijn of haar top 2 inleveren. En vorige week heeft Leni Aanhanen een Ratenstraat gewonnen. Dus we gaan luisteren naar haar top 2. Heel veel luisterplezier.

0: komen.
1: Ja, we hebben nog tijd voor een aantal berichtjes. En er is een kofferbakverkoop op het terrein van de Teylingen College. Dat is dus bij de KTS Voorhout. Het is om 10:00 van start gegaan. En ja, u bent van harte welkom om hier rond te snuffelen. Het duurt tot 5:00 vanmiddag. Er is koffie, thee, broodjes en een versnapering voor kleine prijsjes. Ook verkopen we als team Bollenstreek onze prachtige planten met ook totale opbrengst voor het goede doel, de stichting Europa Run. Dus kortom, het is zeker de moeite waard om langs te komen en je bent meer dan welkom. Tips voor u is, kom op de fiets. Die kun je veilig en uiteraard gratis bij ons stallen, want er is een beperkt aantal parkeergelegenheid op het terrein. Mocht je slechte been zijn of bijvoorbeeld een kinderwagen bij je hebben, dan helpen ze u graag. Er is voldoende parkeergelegenheid op de sportpark Elsgeest op 5 minuten loopafstand. En wat heel belangrijk is, staat hier, neem cashgeld mee. En let op, het gehele terrein is rookvrij. Dus ik neem ook aan drugsvrij en dat soort dingen.
2: Dat is niet... dat hoop ik wel, ja.
1: Nee hoor, lieve mensen, tot 5:00 kunt u daar lekker gaan snuffelen bij de kofferbakverkoop op het terrein van Teylingen College. Dat is dus bij de KTS. En de opbrengst gaat naar het goede doel.
3: Longpunt Leiden is een ontmoetingspunt voor longpatiënten. Op vrijdag 11 september is er weer een bijeenkomst waar longpatiënten en hun mantelzorg bij elkaar komen. Een mantelzorgcoach van Inclusio Leiden zal tijdens de bijeenkomst vertellen over verschillende aspecten van mantelzorg. Er zal ook ruimte zijn om ervaringen met elkaar te delen. De volgende onderwerpen komen aan bod. Wat is mantelzorg? Wat kan het mantelzorgteam van Inclusio Leiden voor u betekenen? Waar kun je als mantelzorger tegenaan lopen? Hoe herken je overbelasting? Wat is respijt? De bijeenkomst vindt plaats in de kapel van het Alreine Ziekenhuis in Leiden aan de Houtlaan 55. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig en de bijeenkomst is van 2:30 tot 4:30.
1: We gaan verder met muziek van Anneke Greunlo, de Duran Run.

0: Ja, we gaan verder met een nostalgisch nieuws. En Gerda heeft allemaal oude krantenberichten bewaard destijds. En dit is er eentje uit het Leids Dagblad van 12 oktober 1977. Het oudste pand in Noordwijk heeft weer bewoners. En het oudste huis van Noordwijk, voorstraat nummer 19, is weer bewoond. 1977, hè, lieve mensen. De jonge makelaar Jan Hiep heeft het kunnen huren van een Amsterdamse vereniging. Hendrik de Keizer, die destijds het als garage in gebruik zijnde pand opgekocht en het in de afgelopen jaar van onder tot boven heeft laten restaureren. De restauratie is uitgevoerd door de Leider Dorpse Architectbureau van der Sterre.
1: Riedek, dat trof nog in een zeer redelijke staat verkerend pand aan, waarvan in ieder geval de hoofdconstructie, muren, gevel, zoldering en kap weer konden worden gebruikt. Zij het dat er wel wat herstelwerkzaamheden aan vastzaten, met name wat de kap betrof. Die was opgebouwd van bewerkte boomstammen met daaroverheen gekloofde rietlatten, een rietdek en tenslotte pannen. Het riet is nu achterwege gelaten vanwege brandgevaar.
0: Ja, en de vorm van de goede trapgevel is volledig intact gehouden. Wel heeft men de gedeeltelijke pleisterlaag afgepikt, waardoor de oorspronkelijke gotische bouwvormen weer zichtbaar zijn geworden. Aan de hand daarvan heeft Van der Sterre kunnen vaststellen dat het huis in de 16e eeuw daar al stond. Daarvoor heeft op die plek waarschijnlijk nog een ander huis gestaan, waarvan tijdens de restauratie wat bouwfragmenten aan het licht zijn gekomen. Ook zijn meerdere stookplaatsen aangetroffen. Met vrij grote zekerheid heeft men kunnen vaststellen dat het vrij groot uitgevallen huis eeuwen geleden als café dienst heeft gedaan. En het vermoedelijk ook als plaats waar recht werd gesproken.
1: De 2500 ledende tellende vereniging Hendrik de Keizer, een particuliere instantie die zich ten doel stelt oude architecturen door aankoop en restauratie te behouden. Zij bezitten 200 panden en verdeeld over 58 Nederlandse gemeenten. Dat heeft destijds, mede dankzij de bemiddeling van de gemeente Noordwijk, het pand voor een krap 10.000 gulden kunnen aankopen.
0: Ja, en er is voor een 500.000 ingestoken om Noordwijks oudste pand weer de oorspronkelijke functie te kunnen teruggeven. Voor dat bedrag is het geen luxe huis geworden. Waar vroeger de auto's werden gerepareerd, is nu de ruime woonkamer met open haard met uitsluitend de keuken. Op de zolder is een eenvoudige badcel aangebracht. Aldus dit krantenbericht uit 1977, afkomstig uit het Leids Dagblad. Oudste pand in Noordwijk heeft weer bewoners. Ja, en als u in dit pand woont, natuurlijk heel veel woonplezier toegewenst. Hè? Niet schrikken hoor. Maar het is een verhaal uit 1977. We gaan verder met muziek van Rutger van Barneveld. Zomer, zon en strand.

Ja, het is tijd voor de tweede verzoekenplaat. En ik heb een verzoekje van mijn eigen broer, Gerard Kaspers. 8 september word je 71 jaar. En je krijgt natuurlijk de felicitaties van Frans en mij. We gaan voor jou draaien van Simon en Art Garfunkel, Mrs. Robinson.

0: Ja, en Reuring organiseert op maandag 7 september weer een cultuur op wielen. Dus een scootmobiele tocht. Met dank aan Leefstijl, Akkoord en gemeente Noordwijk. Onder leiding van Saskia van Sportbedrijf Noordwijk en Reuring Noordwijk. Maken ze weer een hele mooie tocht morgen. En we doen dit keer, staat hier een rondje Bolle erfgoed met gids de heer Aad van der Wiel. Halverwege drinken ze lekker een kopje koffie en Aad vertelt over de Bollestreek. En men eindigt in het Calorama waarvan iedereen terug naar huis kan rijden. Het is vanaf 9:45 verzamelen bij het sportpark Duinwetering 105 in Noordwijk. 9:15 verzamelen bij het parkeerterrein van Leeuwenhorst naast het NH Hotel. En dit wil je niet missen, want het is de laatste tocht van 2026. Dus iedereen uit gemeente Noordwijk met een scootmobiel is natuurlijk van harte welkom. Ook partners, zij kunnen meefietsen. Meedoen is gratis, ook het bakje koffie, thee met wat lekkers dat we onderweg gaan drinken. Warmerdam Hulpmiddelwinkel is op de hoogte aanwezig. En de technische ondersteuning natuurlijk. En de tocht duurt ongeveer 25 kilometer en duurt tot maximaal 1 uur. En aanmelden, dat kan op het nummer 06-50-6101-35. En zorg dat je scootmobiel opgeladen is, hè?
1: Ja, dat is wel belangrijk.
0: Ja.

0: De muziek van Bo.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie. Dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
6: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
11: Het spel Raad de Straat wordt mogelijk gemaakt door De Lange Sport en Pannenkoekenhuisje Noordwijk en Kringloopwinkel Noordwijk Noordwijkerhout.
12: Dit is Bo,
13: de omroep van de Bollenstreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Ja, welkom terug bij het tweede gedeelte van Het Neusje van de Zoute Zalm. En u krijgt van ons het programmaoverzicht met daarin de volgende onderwerpen voor u.
1: We hebben natuurlijk weer verzoekplaten om 10 voor 12 en 11:55. Dus vraag een verzoekje aan op 071-36-131-99.
0: Ja, om 11:45 hebben we dierennieuws met erin vermiste en gevonden huisdieren uit de Bollenstreek met medewerking van het Dierenziel Noordwijk.
1: 11:50, de verjaardagsplaat voor alle jarigen.
0: En natuurlijk om 11:30 de tips van opa en oma.
1: 11:15, raad de straat met de straatnamen uit de gemeente Noordwijk, Teilingen, Lisse en Hillegom.
0: Maar we beginnen met de gouden ouwe uit 1962 van Pat Boone met Speedy Gonzales.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Ja, maar nog tijd voor een aantal berichten. De brandweer van Warmond is in de nacht van zaterdag 5 september op zondag 6 september gealarmeerd voor een bijzondere inzet op het water aan het Zomergat in Warmond. Bewoners van de woonboot werden geconfronteerd met een nachtelijke bezoek. Een koe was van het naastgelegen weiland op hun woonboot terechtgekomen. De brandweer werd even na 2 uur opgeroepen en is met de brandweerwagen naar hun brandweerboot gereden. En vanaf daar met de brandweerboot naar de betreffende woonboot gevaren. De koe liep op de vlonder en kwam daar nog knel te zitten bij het water, maar wist zichzelf uit zijn benarde positie te bevrijden. De brandweer heeft de koe van de woonboot afgehaald en moest bij het teruglaten gaan van de koe naar het weiland wel een hek kapot maken. Hoe dit zo kon gebeuren is helaas niet bekend.
1: Nieuwe woonvorm voor mensen met dementie in Noordwijk. In Noordwijk worden in het voorjaar van 2027 onder de paraplu van de landelijke organisatie Gastenhuis 22 appartementen beschikbaar gesteld voor dementerenden, waaronder echtparen. De woningen worden gebouwd in het deelplan Buitenrijk, dat deel uitmaakt van Nieuwbouwwijk Oefen Zuid. Op de begaande grond van het complex komen woonkamers en een open keuken. Daar wordt dagelijks vers gekookt voor en met de bewoners. De rode draad is vrijheid, blijheid. De appartementen kunnen namelijk naar eigen smaak worden ingericht en de bewoners kunnen zelf kiezen hoe zij hun dag indelen. Daarnaast zijn er ook activiteiten die worden op maat georganiseerd. Een kapper maakt deel uit van de geboden faciliteiten. De geboden vrijheid houdt onder meer in dat bewoners zelf naar buiten kunnen voor een boodschap, wandeling of op bezoek gaan bij iemand. Mochten zij verdwalen en of op de weg naar huis niet meer kunnen vinden, dan moet een GPS-systeem. Ja, wordt er uit. Die kan dan uitkomst bieden. Om, als u interesse heeft, donderdag 1 oktober organiseert Gastenhuis een introductieavond over het nieuwe Gastenhuis Noordwijk. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die interesse hebben in een woning in het nieuwe complex, voor zichzelf of voor hun naaste partner. Ook case managers en andere geïnteresseerden, bijvoorbeeld in een baan bij het gastenhuis, zijn welkom. De bijeenkomst duurt van 7:30 tot 9:00 op een locatie in Noordwijk. Het adres ontvangt men na aanmelding. En aanmelden kan via de website hetgastenhuis.nl.
0: En dan vond ik ook nog een leuk bericht op Facebook bij de Dierenasiel Noordwijk. Want de dagbesteding van Stichting Het Raamwerk in Lisse, die verkopen tweedehands kleding. En de volledige opbrengst gaat naar het Dierenasiel in Noordwijk. Er was al €804 opgehaald, maar het is natuurlijk leuk als er nog meer geld komt. Hè? De actie gaat daarom voorlopig nog lekker door, staat hier. Ze zijn nog steeds op zoek naar mooie, nette tweedehands kleding die een tweede ronde verdient. Heb jij kleding die niet meer draagt, maar ook nog wel netjes en verkoopbaar is, dan zijn ze daar heel erg blij mee natuurlijk. De opbrengst wordt rechtstreeks via een QR-code naar het Dierenasiel gedoneerd. Zo krijgt niet alleen kleding een tweede leven, maar helpen we samen ook dieren die een tweede kans nodig hebben. Het Stichting Het Raamwerk in Lisse zit aan de Kanaalstraat nummer 44 in Lisse. Open van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 4:00 kunt u daar kleding brengen. En de medewerkers die daar natuurlijk werken bij de gezellige dagbesteding. Heel goed, heel goede actie van jullie. En vooral doorgaan, hè? Vooral doorgaan. Criss-cross Amsterdam. Jan Smit en Frans Bouwer gaan een liedje zingen. Zij hoort bij mij.

0: Ja, we gaan met u het spel spelen. Raad de straat met de straatnamen afkomstig uit de gemeente Noordwijk. Teilingen, Lisse en Hillegom. U krijgt weer 5 aanwijzingen die het mogelijk maakt de juiste straatnaam te achterhalen. Per aanwijzing mogen 3 luisteraars bellen en u komt dan live in de uitzending. Om veel luisteraars een kans te geven, mag u 1 keer per week en 1 keer per gezin een gokje wagen naar de juiste straatnaam. En weet u de juiste straatnaam? Dan krijgt u van ons een waardebon te waarde van €10 aangeboden voor een pannenkoek. We hebben ook weer dobbelsteenprijzen. Bij de eerste aanwijzing is het een waardebon te waarde van €10 te besteden bij de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijk Rout. En bij de tweede aanwijzing is het een sportbon te waarde van €7,50. Als u 1 van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag dan de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met het spel. Maar daarna bent u weer van harte welkom om met ons mee te spelen. We gaan vandaag zoeken in Noordwijk Rout. Heel veel succes!
1: Ja, en aanwijzing nummer 1 luidt: in de straat zit een voedingsmiddel. Dus in de straat zit een voedingsmiddel. U kunt bellen naar 071 36 131 99. Dus in de straat zit een voedingsmiddel. Dus pak de telefoon, doe gewoon lekker gezellig mee. En wie weet kunt u een prijs winnen natuurlijk bij de eerste aanwijzing. Jacques heeft het net al verteld. Een waardebon te waarde van €10 te besteden bij de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijk Rout. En het is natuurlijk hartstikke leuk om meubeltjes te kopen en dan gelijk lekker oppimpen, verven.
0: Zeker, hè? Absoluut.
1: En doorverkopen wordt gewoon gedaan. Ja, nou ja, het is wel zo, ja. He, dus in de straat zit een voedingsmiddel. Doe gewoon lekker gezellig mee. Dus er in de straat zit een voedingsmiddel. Dus ja, in de straat zit een voedingsmiddel. Dus 071 36 131 99. We zoeken een straat in Noordwijk Rout. Dus in de straat zit een voedingsmiddel.

0: Dus ja. Zullen we anders maar de tweede doen?
1: Ja, lijkt
0: ja,
1: het
0: idee. Ja.
1: Van een gedeelte van de straat heb je een kever. Van een gedeelte van de straat heb je een kever.

0: €7,5. En mocht u de straatnaam raden, dan krijgt u een waardebon te waarde van €10 aangeboden voor een pannenkoek. En dan mag u natuurlijk ook een top 2 inleveren of een stukje cabaret, wat u zelf wilt. Dus in de straat zit een voedingsmiddel en van een gedeelte van de straat heb je een kever. 071 36 131 99. We zoeken in Noordwijk Rout. In de straat zit een voedingsmiddel. Van een gedeelte van de straat heb je een kever.
1: Ja.
0: Bij de tweede aanwijzing kunt u een sportbon winnen ter waarde van €7,5. En anders gaan we door naar de derde aanwijzing.
1: Ja, en in de straat zit een hindernis bij paardensport. Dus in de straat zit een hindernis bij paardensport. En dus er zit een voedingsmiddel in. En van een gedeelte van de straat heb je een kever. En in de straat zit een hindernis bij paardensport. Ja. Dus 071 36 131 99. Dus een hindernis bij paardensport. Die zit er ook in. We zoeken in Noordwijk Rout. Dus een voedingsmiddel. Een kever. Daar kan je natuurlijk twee kanten mee op, hè? Een autootje of een dier natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Mm-hmm.
1: En in de straat zit een hindernis bij paardensport. Ja. Dus 071 36 131 99. Dus een hindernis bij paardensport. Ik denk dat Ankie van Grunsen, zo heet ze toch?
0: Ja, klopt.
1: Daar overheen wel heeft gesprongen, denk ik. Ja, ja, dat weet ik wel zeker, met de
0: paarden. Absoluut.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus in de straat zit een hindernis bij paardensport. Als het goed is, heeft Anouk iemand aan de telefoon. Goedemorgen, met Margaret.
2: Goedemorgen, Margaret, met Ria Broekhoff.
1: Goedemorgen, Ria. Gezellig.
2: Uit Noordwijkerhout.
1: Uit Noordwijkerhout, gezellig. Ja. Zeg het eens, Ria.
2: Ja, oké, ik ben de Braambos.
1: Nee, het is niet de Braambos.
2: Oké, jammer.
1: Nee, ja, dat vind ik zeker jammer voor je, Ria. Ja. Maar helaas, het is het niet.
2: Oké, niks aan het doen. We zoeken verder. Dankjewel.
1: Ja, maar wel leuk dat je belt. Doei, doei.
2: Ja, hoor, dag.
1: Ja, leuk. Dus in de straat zit een hindernis bij paardensport, lieve mensen. Anneke van Grunsen, die heeft daar ook overheen gesprongen met haar paarden. Prachtige paarden had ze.
0: Ja.
1: Hè? Zo. Als het goed is, hebben we iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Margaret.
3: Met Anneke Plug.
1: Goedemorgen, Anneke.
3: Goedemorgen.
1: Zeg het eens.
3: De Duinsloot.
1: Ja, Anneke. Ja, ja, ja, ja. Ja. Nou, gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
1: Hoe kwam je op de Duinsloot?
3: Nou, ik had eerst al ui.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: En een paard springen kan over een sloot springen.
1: Ja, precies, precies.
3: Maar
1: ja.
3: Ankie van Grunsen doet dat niet, hoor. Want die is dressuur.
1: Ja, maar die is nu natuurlijk. Maar toen wel, toen ze aan daaraan... Dat, ze hebben het volgens mij wel gedaan. Maar maakt helemaal niet uit, Anneke.
3: Okay.
1: Maakt niet uit. Maar heel veel paarden springen natuurlijk op die, over die sloten heen. Hè, bij die wedstrijden. Over zo'n slootje of iets. Maar goed, zag je nog die kever?
3: Duinkever.
1: Juist hem. Ja, ja, ja, ja. Anneke, helemaal goed. Hey, je mag een leuke top 2 indienen. Of cabaret. Wat, waar ga je aanvragen?
3: Top 2.
1: Ja. En heb je al enig idee?
3: Nee, ik ga niet doen wie jullie denken.
1: Maggie McNeil, ga je die niet doen?
3: Nee, nee, nee.
1: Nee, waarom nou weer niet? Terug naar de kust. Terug naar de kust is jouw favoriete.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat is goed. Hey, we zien je straks in de studio.
3: Ja, oké.
1: Okay. Oké, tot straks. Dag. Ja, leuk. Anneke, helemaal geraden. Leuk. Nou, in ieder geval geen Make It Make Nieuw volgende week. Dat is nou jammer. We kunnen hem wel op de playlist zetten natuurlijk.
0: Dat zou...
1: Ja, joh, Anneke. Het is natuurlijk maar een grapje. Je bent grote fan van dat nummer, dat weet ik.

0: Ja, lieve mensen, er zijn weer nepagenten actief in de buurt. De politie heeft meerdere meldingen van inwoners gekregen die werden gebeld door een nepagent. De beller vertelt een verhaal over inbraakspullen in de wijk en vroeg daarna of er waardevolle spullen in huis aanwezig waren. Een nepagent probeert u met een smoes of babbeltruc op te lichten. De politie haalt nooit geld, nooit sieraden, nooit bankpassen of andere kostbaarheden bij u thuis op. Ook belt de politie niet om te vragen welke waardevolle spullen u in huis heeft. Ja, wat kunt u doen? Hang direct op als u een verdacht telefoontje krijgt. Laat onbekenden niet binnen. Geef nooit geld, nooit sieraden of nooit uw bankpas mee. Twijfel u, bel dan 112 om te controleren of het verhaal klopt. Meer informatie over dit bericht kunt u vinden op www.politie.nl/babbeltrucs en waarschuw u de ouderen alsjeblieft in uw omgeving dat dit soort nepagenten actief zijn in uw omgeving.
1: Pompoenmarkt bij Veldzicht. Zaterdag 12 september wordt bij Streekmuseum Veldzicht in Noordwijk aan de Herenweg 114 weer de jaarlijkse pompoenenmarkt gehouden. Bezoekers kunnen van 10 uur tot 4 uur op de markt terecht voor pompoenen in allerlei soorten en maten. Streek- en kunstnijverheidproducten, bloembollen en bloemen, boeken en stekjes. Ook zijn er kinderactiviteiten en er is een met onder andere pompoensoep, koffie, thee en lekkernijen. Ook gedacht is er natuurlijk aan de innerlijke mens, want dat hoort erbij. Ondernemers en particulieren die zelfgemaakte producten willen verkopen kunnen overigens nog een kraam of tafel huren. Voor aanmelden en of informatie kan men tot 4 september... dan zijn we al te laat, bij de lokale manager. En dat is Linda van der Voort. Dus informatie, apenstaartje, streekmuseumveldzicht.nl.
0: Ja, ik vertelde net, zondag 6 september organiseert Europa Run Team Bollestreek bij de KTS in Voorhout een 5e editie van de kofferbakverkoop. Het duurt niet tot 5 uur vanmiddag, maar tot 3 uur vanmiddag. En de opbrengst gaat naar palliatieve zorg voor mensen met kanker en hun naasten wordt daarbij ondersteund eventjes. We gaan verder met muziek van uit 1986, u weet het wel hoor. Zangeres zonder naam zat toen een grote hit met het nummer Mexico.

0: We hebben nog, we gaan verder met de tips van Open Oma. En wat hebben ze voor u bedacht?
1: Ik heb rook of baklucht. Hangt er een rook of baklucht in uw huis? Hang dan een natte theedoek op en de volgende ochtend is de geur verdwenen.
0: Ja, en heb je last van vliegen in de keuken? Dan heeft opa en oma een heel mooie tip. Zet dan een bekertje azijn neer. Het schijnt dat ze daar niet van houden.
1: Oké. Ja. Nou, hoofdkussens. Nou, mensen, goed luisteren. De meeste mensen doen veel te lang met een hoofdkussen. Na 2 of 3 jaar is je hoofdkussen al aan vervanging toe. Omdat het dan niet meer goed ondersteunt. Je huidschilfers komen daarnaast in je kussen terecht. En zij zijn een voedingsbodem voor huisstofmijt.
0: Ja, en ga bij een stijve onderrug elke avond op je knie op de grond zitten. Als u dat niet meer kan doen, dan moet je dat niet doen. Hè? Want dan moeten we verschoor gaan bellen om u omhoog te hijsen natuurlijk. Buig je bovenlichaam over je bovenbenen en leg je voorhoofd op de grond. En leg je armen naast je lijf naar onderen en blijf een tijdje zo liggen. Dus op je knieën, je hoofd op de grond en je armen naast je lichaam. En adem dan rustig door en je voelt de stijve spieren langzaam losser worden. En dit is een yoga oefening, heb ik vaak op yoga gedaan. Het helpt wel, zou ik zeggen. Maar ben je slechte been, ga dat dan niet doen. Want dan hebt u natuurlijk een probleem. We gaan verder met muziek van Mart Hoogkamer. Kroegen in de winkel. In de winkel niet, in de hemel.

0: ik eindelijk een jingle. Ja hoor, ja hoor. Hoe is mogelijk? Ja, hartstikke leuk. Dat is een leuk jingeltje bij de verjaardagen natuurlijk, lang zal ze leven. En want we zijn aangekomen bij de verjaardagsplaats voor alle jarigen. Bent u deze week jarig natuurlijk. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Maar ook bij de omroep zijn een aantal medewerkers jarig. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Vandaag is Jeffrey Versloot jarig. En op 8 september Willem Molenveld. En op 9 september Marco van den Berg. Natuurlijk namens al jullie collega's van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag. En maak er een hele leuke dag van. Met familie, vrienden of wie dan ook. En we hebben een leuke verjaardagsplaat. Ja. Een gouden ouwe ook wel hoor.
1: Van de Carpenters. Please, Mr. Postman.

0: Ja, het is tijd voor het dierennieuws met erin vermist en gevonden huisdieren uit de Borrestreek. Met medewerking van het Dierenasiel Noordwijk. En als het goed is, heb ik Carolien aan de telefoon.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Carolien. We gaan nog even terug naar de gevonden dieren van vorige week. Een rode poes die gevonden is bij de Estec-terrein. En bij de Clusius in Noordwijk een crem, half langharige cavia. Zijn deze weer terug bij hun eigenaar of verblijven ze nog bij jullie?
1: Ze zijn alle twee nog bij ons.
0: Oké. Okay. Ja, die cavia staat op de Facebookpagina, zag ik.
1: Ja die heeft even extra aandacht gekregen omdat hij er zo slecht aan toe was. Het gaat nu gelukkig een stuk beter. Maar hij heeft toch wel een lange weg te gaan.
0: Nou. Oké, dan gaan we naar de vermiste dieren van deze week.
1: Er zijn geen vermiste dieren bij ons opgegeven. Okay.
0: Dan gaan we naar de gevonden dieren.
1: Dat zijn er twee. Op 31 augustus is er gevonden op de Koningin Astrid Boulevard in Noordwijk een Cyperse, beetje half langharige kater en hij heeft geen chip. Op 1 september is er gevonden op de Gieterij in Noordwijkerhout een witte, half langharige, ook witte kater. Die heeft wel een chip, maar die chip is niet geregistreerd.
0: Oh, dat
1: dus
0: is jammer.
1: Daar zijn we ook niet veel verder mee gekomen.
0: Nee. Staan ze wel op de website van jullie?
1: Ze staan alle twee op onze sociale media.
0: Ja.
1: En we hebben de kat met de chip ook diverse dierenartsen in onze regio gebeld om te kijken of die daar in het systeem zat. Maar helaas ook zonder succes.
0: Wat, dan komt hij toch ergens anders vandaan dan?
1: Ja, niet hij is door de dierenarts nagekeken. Hij heeft een heel slecht gebit waar veel aan gedaan moet worden. Dus mogelijk is hij daar niet vanzelf beland.
0: Nee. Oké, nou, en ze zitten allebei bij jullie?
1: Ze zijn alle twee bij ons, ja.
0: Oké. Welke zijn er nog dieren die een nieuwe eigenaar hebben gevonden?
1: Jazeker, de kat Castor die is vertrokken naar zijn nieuwe baas.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Dat was een witte kat, toch?
1: Was een witte kat, ja.
0: Hartstikke leuk. Hier in de omgeving?
1: In de regio, ja.
0: In de regio. En misschien weet jij Binken. Binken, zo heet die hond die een nieuwe eigenaar zocht. Hè, vanuit thuissituatie.
1: Ja.
0: Even. Heeft Bink al een nieuwe eigenaar gevonden?
1: Nee, de Bink zoekt nog steeds een nieuwe eigenaar, ja.
0: Ja, een leuke, lieve hond van 5 jaar oud, hè?
1: Ja, hele leuke, lieve, gezellige hond. Die als enig dingetje heeft dat hij eigenlijk niet alleen kan blijven. Dat moet heel rustig opgebouwd gaan worden. Dus ja, iemand met heel veel tijd en geduld. En is echt een heel leuk hondje.
0: Oké, nou, we hopen dat mensen toch... want ze kunnen gewoon de eigenaar bellen, neem ik aan. Of jullie bellen als ze
1: in
0: willen.
1: In dit geval, meestal doen we dat niet. Maar in dit geval bemiddelen wij.
0: Okay.
1: Omdat de eigenaar wat ouder is.
0: Ja,
1: en echt de beste plek voor de hond wil. Dus mensen kunnen voor deze hond gewoon op onze site een interesseformulier invullen. En dan mijn collega Jolanda, die gaat daar dan mee aan de gang.
0: Oh, hartstikke goed. Dus lieve mensen, Bink, nog 5 jaar oud is die. Die zoekt een leuke eigenaar, nieuwe eigenaar.
1: Ja, sportief hondje.
0: Sportief,
1: gaat graag wandelen.
0: Ik zie het. Ja. Ik zie hem op een boomstam staan. Er staan leuke foto's van Bink op jullie site.
1: Ja.
0: En alleen de officiële foto, dat kijkt hij erg boos natuurlijk.
1: Ja, maar ja.
0: Maar goed, de andere foto's daar.
1: Is hij heel vrolijk.
0: Hij is heel lief, heel lief koppie. Ja, er zit wel een koppie
1: zeker.
0: Op natuurlijk. Hè. Maar
1: ja,
0: goed,
1: maar ja,
0: er zit wel een koppie
1: moet
0: op.
1: Kunnen. Ja.
0: Wie wil je als het asieldier van de week doen?
1: Deze week wil ik als asieldier van de week doen Bo en Rex. Bo en Rex zijn twee knappe katers van 7 jaar... Bo is zwart en Rex is Cypers. Bo is de stoerste van de twee, zou je kunnen zeggen. En Rex is wat meer teruggetrokken. Alle twee heel erg lief. Ze doen zo'n beetje hun eigen ding bij ons. Ze zitten bij ons natuurlijk wel noodgedwongen tussen de andere katten. Maar daar houden ze eigenlijk helemaal niet van. Ze willen liefst met z'n tweetjes. Ze zijn 7 jaar. Dus niet bij honden, niet bij katten. Ja, honden is onbekend, maar dat lijkt me ook niet zo'n goed idee. Ook geen kindertjes, daar houden ze ook niet van, maar wel een tuin. En ja, het zijn twee prachtige mannetjes. Er staan ook filmpjes op onze site. En ze zijn al wat langer zoekende, want ik zie hier dat ze al sinds juni op ons site staan. Ja. Dus ze zijn al iets langer bij ons vanaf half juni. Dus ja, hebben de dubieuze eer op dit moment de twee langzitters te zijn. Ja. En ja, we zoeken nog wel een leuk huis voor ze. En ja, 7 jaar is een mooie leeftijd. Het wilde ik er vanaf.
0: Zeker.
1: En ze kunnen nog heel lang mee. Ze houden van gezelligheid. En als het heel rustig is, komen ze ook gezellig een ei halen. Maar ja, de andere katten bij ons, die moeten ze niet.
0: Ja. Nee, dat kan. Ja, want ze houden namelijk van een rustige huishouden. Hoe gaat het nu met dat plassen naast de bak? Is dat opgelost?
1: Dat is zo goed als opgelost.
0: Is dat mogelijk dan, hè?
1: Ja, maar dat is allemaal, als ze geen blaasontsteking hebben, is dat toch heel vaak stress gerelateerd.
0: Oké.
1: Als je dan stress van andere katten hebt of van kinderen, dan zien wij heel vaak dat katten bij ons komen omdat de eigenaar zegt, ja, hij is niet zindelijk. En dan is er gekeken naar blaasontsteking, blaasgruis en dat soort dingen. En dat is het dan allemaal niet. Maar dat is stress. En ja, deze katten die doen het over het algemeen in een nieuw huis waar die stressoren niet zijn, heel erg goed.
0: Ja, er staan leuke filmpjes van ze op jullie site. Dan zie je hoe ze zijn natuurlijk als ze lekker geaaid worden en geknuffeld. Bo en Rex zoeken een rustig uit. Ja. Interesseformulier kunnen mensen invullen?
1: Mensen kunnen interesseformulieren invullen. En dan gaat onze selectiecommissie daarnaar kijken. En als het een geschikte match is, dan wordt er contact opgenomen.
0: Oké, en ze 2 halen, 1 betalen. Ja, ik blijf het proberen.
1: Dat zou heel erg leuk zijn, maar ik ben bang dat niet gaat lukken.
0: Oké. Maar toch, mensen zijn daar benieuwd naar. Want,
1: zeker.
0: We hopen
1: maar ze zijn wel helemaal klaar als ze weggaan. Ze zijn gevaccineerd, hebben een chip. Chip wordt op naam van de nieuwe eigenaar gezet. Ze zijn gecastreerd. Ontvlooid, ontwormd, alles.
0: Oké.
1: Dus dat scheelt dan weer.
0: Is
1: ja.
0: goed. We horen jou volgende week weer.
1: Tot volgende week.
0: Oké, dag. We gaan verder met muziek van Bonnie. En gotta go home.

0: Ja, met dit nummer zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Neusje van de Zoute Zalm.
1: De medewerkers voor vandaag waren achter de telefoon natuurlijk onze Anouk. Achter de techniek Sean Pot. Presentatie door het duo Margaret en Jacqueline. En na het nieuws van 12 uur kunt u luisteren naar Bo Brunch. Wij wensen u een hele fijne zondag toe. En heel graag tot volgende week. Kobi!

0: Tijoux. De muziek van Bo.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Boekaar Slaapcomfort. Uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabricaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort. Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
0: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
12: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulp Maatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulp Maatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is Bo Brunch. Met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

0: Welkom bij Bo Brunch, een programma vol wetenswaardigheden over de Bollenstreek en veel, heel veel muziek.
1: In het eerste uur, de agenda, programma van het najaar van Wels en Teylingen, zing met ons mee en emotionele filmmuziek.
0: En wat kunt u in het tweede uur verwachten? U kunt verwachten, we zijn langs geweest bij de Open Universiteit in Lisse en daar een verslag van. De omwenteling, de agenda, een doordenkertje, maar bij Bo Brunch eerst muziek.

Terug van een fijne zomervakantie is het fijn om u weer te mogen ontmoeten. Dat vond Ronnie Tober ook. Hij zong er zelfs over. Geweldig.

0: Ja, u kent het natuurlijk van de Moody Blues. Maar menig artiest heeft het ook opgenomen, hoor. Rob zocht het uit en het is een fantastische uitvoering. Compliment, Rob. Zo ook de Georgians. Die hebben het ook opgenomen. Ze deden het op onnavolgbare wijze. Nights in White Satin.
1: Dit is Bo Brunch Agenda.
2: Noordwijk, maandag 21 september. Kostuumdrama Primavera in de Muze. Het Italiaanse kostuumdrama Primavera vertelt het verhaal van de ontmoeting van twee zoekende zielen. De jonge en getalenteerde violiste Cecilia, een wees op zoek naar haar eigen identiteit, en de componist Antonio Vivaldi, een man die wordt meegesleept door zijn creativiteit en het talent van Cecilia. Venetië, 18e eeuw. De 20-jarige Cecilia is een getalenteerde violiste die het grootste deel van haar leven in het weeshuis Ospedale della Pietà heeft gewoond. Maandag 21 september, Theater de Muze, Wandveld 2 in Noordwijk, aanvang 8 uur.
0: Lisse, woensdag 7 oktober. Wennen maar aan, Ladies Night in Floralis. Bam! Actrice M krijgt het zonder omwegen te horen. Je zit in de overgang. Seks met man Koos is zo droog als beschuit. Puberzoon Ole wil zo snel mogelijk het huis uit en tot overmaat van ramp verliest ze haar vaste rol in een grote politieserie. Lijf en carrière lijken haar op alle fronten te laten vallen. M besluit het roer om te gooien en zichzelf opnieuw uit te vinden, om aan zichzelf en de wereld te bewijzen dat er nog toekomst in haar zit. Woensdag 7 oktober, Theater Floralis, Floralisplein 69 in Lisse, aanvang 8 uur.
2: Voorhout, vrijdag 25 september. 65 plus single café in de Spelenwei. Ben je 65 plus en lijkt het je leuk om nieuwe mensen te ontmoeten? Kom dan op vrijdag 25 september 2026 naar het 65 plus single café. Welzijn in gemeente Noordwijk en Welzijn Teilingen organiseren deze gezellige bijeenkomst voor 65-plussers uit de Duin- en Bollenstreek. Vanaf 4 uur ben je welkom op een sfeervolle locatie in Lisse. In een ontspannen sfeer kun je nieuwe mensen leren kennen, gezellig met elkaar praten en deelnemen aan leuke activiteiten. Niets is verplicht. Een goed gesprek aan tafel mag natuurlijk ook. Tijdens de bijeenkomst wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. Vrijdag 25 september, ergens in Lisse, vanaf 4 uur. En aanmelden via de website www.welzijnteilingen.nl. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bollestreekomroep.nl.

Muziek uit het mooie jaar 1953, geboren in Mississippi en door zijn vader de muziek bijgebracht. Een saxofoon werd het voor Ace Cannon en u hoort hem hier met A Cannon Boogie. Ramses Shaffy en Lisbeth Lissia, die mogen natuurlijk niet ontbreken, vooral niet met de pastorale.

0: Dit is Boom Brunch met welzijnsactiviteiten. Vandaag uit...
1: Uit Teylingen. We zijn langs geweest bij Welzijn Teylingen op de JP Gouverneurlaan 40 te Sassenheim. En hebben daar een uitvoerig gesprek gehad met Nathalie Vermeegen. Zij heeft ons geïnformeerd over de activiteiten van Welzijn Teylingen in de tweede helft van dit jaar. Luister maar. We spreken vandaag met Nathalie Vermeegen. Zij is van Welzijn Teylingen. Ja, het is al een hele poos geleden dat we eigenlijk bij Welzijn Teylingen geweest zijn. Dus het wordt tijd dat we weer eens goed op de hoogte gesteld worden van alles wat er gaande is. En de vakantie, ja, die is voorbij voor de meesten. We gaan weer vol goede moed aan de slag met deel 2 van het jaar. Nathalie, wat fijn om jou te spreken. Ben je ook lekker op vakantie geweest?
2: Zeker, ik ben zeker op vakantie geweest. Heerlijke reisje naar Spanje. En weer fijn om hier te zitten. Om jullie weer op de hoogte te brengen van wat we allemaal doen.
1: Ja, want dat is echt nodig.
2: Zeker, zeker.
1: Weten, vooral voor de aankomende winter ook. Wat ze allemaal kunnen doen. Waar ze allemaal aan deel kunnen nemen. Ja, we hebben natuurlijk ook wel even op de website gekeken. Maar we willen graag het een en ander van jou gewoon horen. We hebben gelezen dat de locatie voor koffiedrinken in Warmond is gewijzigd. Waar zijn ze naartoe gegaan?
2: Ja, dat klopt. Dat hebben jullie goede informatie. Dat hebben jullie goed gelezen. We zijn inderdaad van Theater Het Trefpunt verhuisd naar de Protestantse Kerk. Het zit er eigenlijk meteen naast. Zij hebben een aparte ruimte waar ongeveer 50 mensen in kunnen. Dus een grote kamer waar het gezelschap gewoon lekker regie heeft en eigenaarschap. En ze er eigenlijk een beetje een eigen buurtkamer van kunnen maken.
1: Dat is leuk. Maar er is nog iets bijgekomen, geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt. We zijn aardig aan de weg aan timmeren in Warmond. We hebben daar ook onderzoek gedaan en blijkt dat daar behoorlijk behoefte aan is aan ontmoeting en verbinding. Ook is de doelgroep vaak iets ouder, waardoor er minder mobiliteit is. Dus we hebben inderdaad de mogelijkheid om bij de Protestantse Kerk een buurtbakje te doen op dinsdagochtend. En we hebben het buur- en buurthuis vorige week geopend in Sporthal de Geest. Dat is aan de andere kant van Warmond. Daar zijn we op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend van 10 tot 12. Dan kan er een gesprek voeren met een van de adviseurs of iemand van ons die er altijd is. Maar heb je een leuk idee voor de buurt en wil je iets organiseren met je buurt of met je straat of wat dan ook... Ze komen ze altijd, kunnen ze daar terecht. We noemen het buur- en buurthuis.
1: Wat leuk dat de mensen zelf kunnen meedenken. Dat het niet gewoon zomaar even koffie drinken is. Met elkaar praten en er weer vandoor gaan.
2: Klopt. Ja, koffie drinken mag natuurlijk ook altijd.
1: Tuurlijk.
2: Maar
1: dat is ook gezellig ja, met toch? Elkaar. Natuurlijk. Ja. Maar als er ideeën zijn, ja. Dat er ook naar je geluisterd wordt. Ja. En dat is natuurlijk wel heel erg fijn.
2: Dat is wel een beetje het idee wat we nu doen. Waardoor we ook verhuisd zijn in Warmond. Is omdat we eigenlijk de buurt de regie geven. Dus mensen kunnen zelf met ideeën komen. En proberen minder aanbodgericht te werken.
1: René Wietsma.
2: Ja.
1: Heet ze zo? W. Wietsma?
2: Wietsma.
1: René Wietsma. De wethouder. Die heeft iets heel bijzonders gedaan. Bij haar afscheid als wethouder. Buur- en buurtbankjes. Wat is dat eigenlijk en wat houdt dat in?
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben helaas afscheid moeten nemen van Reni. En Reni was onze wethouder zorg en welzijn tot voor kort. En Reni was heel erg stimulerend. Onze buur- en buurtbankjes is een van de gratis tools die wij aanbieden voor verbinding in de buurt. Je kunt bij ons een buur- en buurtbankje aanvragen als straat. Zodat er meer verbinding is in de wijk. Dit bankje kan uitgeleend worden aan buren. Maar het is ook gewoon gezellig om een praatje te maken met je buurt. Reni stimuleerde dit enorm. Ze is er heel vaak bij geweest bij een uitreiking van zo'n bankje. En heeft gezegd, het

0: cadeau wat ik krijg bij mijn afscheid, wil ik graag het bedrag daarvan wil ik graag doneren in 4 groene bankjes. Die kom ik dan ook zelf persoonlijk uitreiken. Dus we zijn druk bezig om die bankjes bij mensen te gaan brengen en dat Reni die kan openen.
1: Ja, en wilt u meer weten? U kunt altijd kijken op de website www.welzijnteilingen.nl. En hebt u een vraag, dan kunt u die stellen. info@welzijnteilingen.nl. En bent u niet zo bedreven met de computer, wilt u het liever met de telefoon doen? Dan kan dat ook. 0252-231-8065.

De liefde is mooi, maar kan ook pijn doen, getuige het liedje van Annie Laurie, I Hurts to Be in Love. Danny Christian, die is ook verliefd. Op wie? Op Suzanne.

In 1951 hebben drie muzikanten de stoute schoenen aangetrokken en zijn een trio begonnen met als doel het Nederlandse lied populariteit te bezorgen. Nou, daar zijn Ad van der Geijn, piano, Karel Alberts, contrabas en Tony Moore op gitaar zeker in geslaagd. Het trio kreeg de prachtige naam Cocktail Trio. Grote hits regen ze aan elkaar met onder andere Het Vlooien Circus, Kangaroo Eiland, Leven de Man die het bier uitvolt en Bergie op, Bergie af. En dan heb je natuurlijk ook nog Grote Beer. Het liedje is een persiflage op Running Bear dat geschreven werd in 1956 door G.P. Richardson. Diezelfde Richardson, dit was een fulltime DJ en hij zocht een zanger voor zijn nummer, want hij vond dat hij zelf geen goede zanger was. Het werd Johnny Preston, maar de oerwoudgeluiden op het achtergrond, dat zijn de schrijver zelf. Hij was allemaal 1958. En in 1960 kwam de hit uit in Nederland, maar dan door het Cocktail Trio, Grote Beer.

0: opgericht in 1957 rond de familie Moore en is 22 jaar actief geweest. De Esquires met Get On Up.
1: Het verhaal van de klassieke plaat.
2: En we gaan het hebben over de componist Ruggiero Leon Cavaglio. Hij werd geboren op 8 maart 1857 in Napels. En hij was een groot componist, pianist, dichter in het Italië van destijds. Zijn eerste pogingen om opera-componist te worden hadden geen succes. Hij zwierf gedurende enkele jaren daarna door Frankrijk, Egypte, Engeland en Duitsland. En kwam na jaren van reizen terug in zijn vaderland en leerde daar eindelijk het succes kennen. Het eerste succes kwam in 1892 met de korte opera I Pagliacci, waarvan de première onder leiding van Arturo Toscanini in Milaan plaatsvond. De opera Il Pagliacci is een opera in 2 acten en een proloog door Leon Cavaglio zelf geschreven, als mede ook het libretto. Pagliacci kan vertaald worden als clowns of paljassen. De opera duurt ongeveer 1 uur en wordt tegenwoordig vaak opgevoerd met een andere korte opera. Meestal een 1-acte, de Cavaliera Rusticiano van Pietro Mascagni.

De opera I Pagliacci is er een uit het genre van commedia dell'arte. Een korte opera die comedy en serieus samenvoegt tot één spektakel. Het stuk dat u nu net hoorde wordt vaak in de filmmuziek gebruikt als achtergrond bij een uiterst emotionele scène. De componist is Leon Carvalho en het stuk heet Festi la Gubbia.

weet het niet meer. Volgens mij draait u steeds dezelfde. Speel het spel. En al weet

De liefde, ja, de liefde. Je kunt het consumeren, maar je kunt er ook een spelletje mee spelen. Volgens Therese Stijn, met tenminste, speel het spel. Kinderen, ja, kinderen die willen graag zo snel mogelijk groot worden. Kinderen voor kinderen met make-up.

0: Dit is Beau Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
1: Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met Dan Leers en Booker T. Blijf afgestemd op de omroep voor de Bollensteek, want we hebben nog veel mooie muziek en informatie voor u. Tot straks. Ja.

0: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
1: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
4: Noordwijk, Teilingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 1 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
13: De omroep van de Bollenstreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
15: Welkom in het tweede uur van Bo Brunch. In dit uur. Nou, we zijn langs geweest bij de Open Universiteit te Lisse. De omwenteling, de agenda, een doordenkertje en natuurlijk muziek.

U weet wel dat ze ooit een keertje het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen. Maar deze keer was het helemaal samen met Le Poppy, hoor. Lenny Goer met Visite. Julio Iglesias. Dames, u weet het wel, hè? Die mooie Spaanse meneer uit Spanje. En 99 miles from L.A.

Frankie Avalon was al op 12-jarige leeftijd te horen op de tv. Vooral omdat hij goed op de trompet kon spelen. Later kwam het zingen er ook bij, met wat u net hoorde, Dee Dee Dinah. En Nederland heeft ook grote successen gekend op het Eurovisie Songfestival. Dingedong.

0: We zijn langsgegaan bij de Open Universiteit in de Vuursteeglaan te Lisse. Het begin van het tweede deel van het cursusjaar. En er is heel wat aanbod. In de komende tijd nemen we u mee langs de diverse cursussen. Te beginnen met de Zen-meditatie. We spraken met de cursusleider Marleen Tol.
1: Ik spreek met Marleen Tol en zij verzorgt de Zen-meditatie. Kun je mij ook even vertellen wat dat nou eigenlijk is, Zen-meditatie?
2: Zen-meditatie is een Japanse vorm van mediteren. Het is al heel oud. En hoe het eruit ziet is eigenlijk dat je stil mediteert. Het is niet met bewegen of met geleide meditatie. Het is gewoon in stilte je concentreren op wat er in jezelf omgaat.
1: En lig je dan ook op een matje of zo?
2: Nee, we zitten op kussentjes in een soort kleermakerszit als dat lukt. En anders kun je ook altijd op een stoel zitten.
1: En je zegt in stilte. Dat betekent dat de docent ook stil is of geeft zij allerlei aanwijzingen?
2: In het begin geef ik natuurlijk aanwijzingen om te beschrijven wat de bedoeling is. Wat je doet met je hoofd in die stilte. Waar je aan denkt en zo. Maar uiteindelijk is het stil. En dat is ook wat veel mensen zoeken. Rust en stilte.
1: Ja, want dat wou ik nou net vragen. Wat voor soort cursisten krijg je dan?
2: Wat mensen het vaakst zeggen, en ik doe dit al heel lang, is dat ze rust in hun hoofd willen. Dus mensen hebben blijkbaar een heel druk leven. Nou, dat is bekend. Je rent van het een naar het ander. En men wil meer rust in het hoofd. En een van de hulpmiddelen is dagelijks leren mediteren. Zodat je die tijd voor jezelf even neemt, dan is het maar een kwartiertje, om even rustig in de stilte te zitten.
1: Dus het is niet de bedoeling dat je alleen op die morgen komt, wanneer het is, maar dat je er thuis ook iets mee doet.
2: Zeker, ja. Het is echt de bedoeling dat je dit thuis gaat toepassen. En dan pas zul je het effect merken van wat doet dit met mij en word ik nu inderdaad rustiger? Of wat houdt me bezig dan waardoor ik zo onrustig ben?
1: En betekent dat dat je het hele jaar lang elke week een keer hier een meditatie moet volgen?
2: Nee, want het is maar 7 keer. Wat vind ik heel jammer. Maar het is gewoon het is een introductiecursus. Dus je ruikt eraan, je gaat het leren, je doet het. En je kunt er wel thuis mee doorgaan. Maar je kunt ook op de gevorderde cursus komen. Maar die is in Oesgeest.
1: Okay, nou, dat is voor een heleboel mensen misschien geen beperking. Maar nu even, wanneer is die cursus?
2: De cursus is op zaterdagochtenden tussen 10:30 en 11:30. En het begint op 10 oktober.
1: En 7 keer dus, zei je. Nou vraag ik me af, als je nou echt een kletser bent, zal ik maar zeggen, dan moet je dus 1,5 uur je mond dicht houden.
2: Nee, zo erg is het niet. We houden gewoon een bepaald aantal minuten onze mond dicht. En daarna mogen we weer praten en uitwisselen van hoe het ging. En de vragen die zijn opgekomen.
1: En doe je ook verder nog wat oefeningen of zo? Of is het alleen dus stilte en met je mond in de weer?
2: De oefeningen zijn meer van geestelijke aard. Dus echt met het hoofd. Ik heb ook een ander beroep. Dat is wel met oefeningen doen, maar dat komt hier niet aan bod.
1: Nou word ik natuurlijk wel even nieuwsgierig. Ik heb ook een ander beroep. Wil je me daar ook iets over vertellen of niet?
2: Nou ja. Nee. Ik ben opgeleid als menselijk oefentherapeut. En dat heb ik ook tot mijn 50ste gedaan. Dat doe ik al een tijd niet meer.
1: En dit trok je echt om dit te gaan doen? Zie je dan ook zoveel resultaten dat je zegt van ja, dat is het ook?
2: Ja, ik ben zelf met mediteren begonnen toen ik in de 20 was. En het hoort gewoon bij mijn leven. En ik kan me niet voorstellen dat het niet zo zou zijn. Dus ja, het hoort er bij mij bij.
1: En kunnen jullie nog cursisten gebruiken?
2: Wij kunnen nog cursisten gebruiken. Tot 12 personen kunnen in de groep en daar zijn we nog niet.
1: En hoe kunnen ze zich opgeven? De mensen die hier nou niet komen, maar die toch nieuwsgierig worden en denken van oh, nou, daar wil ik misschien wel aan meedoen. Kan ik nog meer informatie krijgen? Waar moeten ze dan zijn?
2: Dan moeten ze in verbinding komen met de Volksuniversiteit via de mail of gewoon bellen.

Hank Ballard, een van de allereerste rock'n'roll artiesten die echt het wist door te dringen tot aan de top. Kansas City hoorde u. Laagwater door een gebrek aan regen in de zomer. Ja, voor de een is dat fijn, voor de ander is het net iets minder. Niet zo goed voor Willy en Willeke Alberti met een reisje langs de Rijn.

0: weer. Het eerst bij Keulen. Mijn tante walst over het dek als een jong veulen.
1: Oom Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zong Kromme Teut: Duitsland was bis du schön.
0: Ligt

0: Dit is Beau Brunch Agenda.
1: Hillegom, zaterdag 31 oktober. Ajoep. En verbied de vogels om te fluiten in de Culturele Raad. In zijn eerste avondvullende voorstelling En verbied de vogels om te fluiten probeert Ajoep betekenis te geven aan alle ervaringen die hij tot nu toe heeft doorgemaakt. Waarom bouwen zwaluwen hun nestjes in de moskee? Wat heeft een egel te maken met de veeboomuren? En kan hij erop vertrouwen dat zijn moeder de antwoorden heeft? Zaterdag 31 oktober, de Culturele Raad, Prinses Irenelaan 16 in Hillegom, aanvang 8:30.
2: Warmond, zaterdag 17 oktober, Diederik Ensink, iets te vieren, in het Trefpunt. Liedjesmaker en multi-instrumentalist Diederik Ensink werd onlangs 40 jaar en dat gaat hij vieren. Daarom trekt hij met twee violen, een trommel en een fluit langs de Nederlandse theaters. Deze mijlpaal nodigt uit tot nadenken. Want valt er in deze tijd nog wat te vieren? Diederik gaat op zoek naar het antwoord en brengt een programma bomvol prachtige liedjes, humor, zelfspot en herkenbaarheid. Zaterdag 17 oktober, het Trefpunt, Herenweg 80 te Warmond, en de aanvang is 8:30.
1: Noordwijkerhout, dinsdag 20 oktober. Koffiespeeltuin in de bibliotheek. Tijdens de maandelijkse koffiespeeltuin in bibliotheek Noordwijkerhout kunnen ouders, maar ook opa's en oma's en natuurlijk ook de oppas met hun baby, peuter, terecht om boekjes te lezen, te spelen en andere ouders en opa's en oma's te ontmoeten. De ontmoetingsplek voor ook aanstaande ouders. Laat je ontmoeten over alles wat rondom opvoeden en opgroeien door speelt. Dinsdag 20 oktober, bibliotheek Herenweg 2 in Noordwijkerhout. Het is van 10 tot 11. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bolle-omroep.nl.

Huey Pierce Smith voegde piano aan zijn naam toe, omdat hij virtuoos speelde op dat instrument. U hoorde Rocking Pneumonia. En dan nog een Nederlands hoogtepunt in het Songfestival. De Spelbrekers met Katinka.

Jimmy Go, een werkje uit vervlogen tijden van Jimmy Clinton. Alle episodes van de Fabeltjeskrant kunt u nu ook via het internet, oftewel YouTube, bekijken en natuurlijk ook beluisteren. Ed en Willem Bever zullen daar vast bij zitten met... Hup, daar is Willem met de waterpomptang.

0: Willem, Willem, waar heb je dat al geleerd?
1: Op de technische bijverschool, man.
0: Mijn broer, dat is een prima vent.
1: Dank u.
0: Die van de zweep het klappen kent. Oh. Een goede vakman tot en met. En plichtsgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang.
1: Met bloemetjes.
0: Met naast zijn hoofd zijn waterpomptang. En s'morgens dan begint het weer. En dan klinkt dat keer op keer. Huh?

0: Was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje.
1: Susanna Jansen die heeft het boek geschreven De Omwenteling, oftewel De Eeuw van de Vrouw. En dat was de 20e eeuw. En ik weet niet of u het nog weet, maar de vorige keer voor de vakantie eindigden we met 1948. En toen waren Chris en Betsy getrouwd. En stilletjes hoopte Betsy eigenlijk dat ze voorlopig nog geen kindertjes zou krijgen. Maar in 1951, dus 3 jaar later, waren er al 3 dochters. En dan gaat het verhaal dus verder. Het begint net na de 3e voeding. Daar gebeurt het op het meest onhandige moment van de dag. Betsy heeft de grote in de box gezet en neemt de baby op haar arm. Het is vandaag niet gelukt Rozemarietje en Petra vast iets te laten eten. Want dit is zo'n dag waarop de race tegen de klok van alle kanten wordt gesaboteerd. De kolenkit was leeg toen ze de kachel moest opstoken. Ze stond dat ding net te vullen op het moment dat de groenteboer aanbelde. In de haast om snel beneden te zijn stootte ze haar heup venijnig tegen de wringer, waardoor ze te laat was en achter aan de rij belandde. Tegen de tijd dat ze weer boven kwam was Emmy al aan het huilen, maar de luiers moesten nog in de week gezet, anders kon ze dat spul straks niet uitboenen. Nu jengelen de meisjes allemaal. Petra is net 1, Rozemarie 2. Ze hebben honger natuurlijk, maar Emmy is pas 3 maanden. Die gaat voor. Je kunt er donder op zeggen, door de onrust schiet de melk niet toe. Betsy slaakt een zucht. Het gaat vanzelf, maar het helpt wel. Eindelijk kan de baby haar honger stillen. Ondertussen probeert Betsy te voorkomen dat Rozemarie in de box bovenop Petra gaat zitten. Nu alleen nog verschonen en in de wieg stoppen. Dan kan Betsy boterhammen gaan smeren en zelf ook iets eten. Ze legt Emmy op een handdoek op tafel en maakt voorzichtig maar snel de luierspeld los en veegt de billetjes schoon. Zij kan er niks aan doen, dat schatje. Luier dichtvouwen en wegleggen zonder dat ze haar loslaat. Ik ben bijna klaar, meisjes. Eten we lekkere boterham. Eerst Emmy in bed leggen. Een nieuwe luier pakken. Oh nee, ze heeft de luiers nog niet van het rek voor de kachel gehaald. Snel 2 stappen die kant uit dan. Emmy kraait met haar beentjes in de lucht. Ze lacht naar Betsy en heft de handjes in haar richting of ze haar mama probeert te pakken. Bam! Ineens ligt ze op de grond. In minder dan geen tijd is Betsy bij haar. Er komt bloed uit het hoofdje. De grote beginnen van schrik mee te brullen. Betsy wil ook wel, maar zij moet handelen. Het was allemaal anders gelopen dan ze zich had voorgesteld. De eerste rustige dag als huisvrouw is eindeloos lang geleden uit een vergeten tijdperk.

0: De liefde, maar dan wel met hoofdletters geschreven hoor, als je van iemand houdt. Ellie en Rickert.
1: Ik wil nog even met je praten.
2: Praten uit het boekje Fluiten naar de overkant. En dat zijn allemaal gedichtjes van Toon Hermans. Leven staat erboven. Als Piet die paar minuten had over kunnen slaan, dan was hij niet voor 7 jaar de baaiers ingegaan. Als Jan toen op die dinsdag zijn nest was ingekropen in plaats van in zijn auto, dan was het niet zo gelopen. Waarom het liep zoals het liep, heeft niemand ooit gevonden. De stopwatch gaat zijn eigen gang in tienden van seconden.
3: Dit is Beau Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
2: De techniek was vandaag in handen van Rob van Erdewijk. Onderweg naar reclame nieuws gaan we met Corrie Konings en Jan Mitchell-Jaar.
0: Beau Brunch, het seniorenprogramma van de Bollestreek, kunt op de zondagmiddag van 12 tot 2 en op de maandagavond van 7 tot 9 uur beluisteren. Blijf afgestemd op Beau, want er is genoeg informatie uit de Bollestreek en natuurlijk ook weer muziek voor u. Tot de volgende keer.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
11: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3de keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2de manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
11: en de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
15: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
16: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek.

0: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 4 uur.
4: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Dit Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 5 uur.
3: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternative für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
4: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
5: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
6: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: De schoolfoto's komen er weer aan.
9: Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
12: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
13: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollenstreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

verder met Flashback Radio op deze zondag, op dinsdag in de herhaling. Sonny Charles en de Checkmate zijn dat. En het nummer Black Pearl.

daar is hij weer, het wekelijkse uurtje muziek. Van muziek wat u eigenlijk helemaal niet meer op de radio hoort. Maar wij draaien het wel. Muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. En verder hebben we ook regionieuwtjes van 50 jaar geleden. Uit de krant van 50 jaar geleden. En we hebben weer een hele mooie 3-in-1. En dat alles bij elkaar brengt weer Flashback Radio.

One hit wonder, zo heette het in het Engels. Jefferson en The Color of My Love, waarmee we van start gingen hier op deze Flashback Radio. Ik hoop dat u een fijne, leuke week gehad heeft. Ik eigenlijk wel, ja, lekker rustig eigenlijk. Ik heb wat oud werk kunnen afhandelen, wat al een tijdje was blijven liggen. En ik moet wel wat de geluidsinstallatie, moet ik het een en ander aan veranderen. Maar dat gaat allemaal de komende week wel gebeuren. Kortom, ik zit niet om werk verlegen.

0: Dat is een van die supergroepen uit de 60e jaren. Ook om dit uit 1969 om precies te zijn. Jefferson Airplane met zang van Grace Slick. And Somebody to Love.
1: Dit is Flashback Radio. Met Piet van der Voren.
0: En we hebben weer een berichtje uit de krant van 50 jaar geleden. En dat is het Leids Dagblad van 8 september 1976. En het speelt in Leiden, maar het heeft ook betrekking op Noordwijk en Hout. Want de krant die weet te melden dat een 61-jarige inwonster van Noordwijk en Hout gisteravond omstreeks 8:15 op het Leidse station onder een trein gekomen is. Waar zit hier de kuchknop? Dank u. De vrouw die buiten levensgevaar verkeert, moet haar rechteronderbeen missen. Ze is opgenomen in het Academisch Ziekenhuis in Leiden. En de trein die uit de richting van Amsterdam kwam, kreeg enige vertraging. Nou, dat was toch een enigszins tragisch berichtje uit de krant Het Leids Dagblad van 8 september 1976... over een vrouw die onder een trein kwam op het station in Leiden. Dit is Flashback Radio.

Ik heb hem al eens eerder gedraaid. Hier in de Flashback Radio. Gewoon omdat hij leuk is. En ik kan me nog heel goed het optreden van Jesse J herinneren op het festival Glastonbury in Engeland. Helaas, dit jaar is dat niet. Maar een paar jaar geleden trad ze op. En dat was echt een heel goed optreden van Jesse J. En het nummer Price Tag. We hebben trouwens weer een krant voor ons liggen. En dat is deze keer het Leids Dagblad van 8 september 1976. En daarin staat een advertentie. Een vrolijke advertentie. Want het autobedrijf Auto Bierman, dat autobedrijf bestond 25 jaar. En Auto Bierman bestaat 25 jaar. En dat betekent, staat in de advertentie, dat we voor al onze vrienden, kennissen en relaties een feest ter gelegenheid van ons jubileum houden. En onderdeel daarvan is onze permanente autoshow. Iedereen is er welkom in alle drie de vestigingen in Voorhout, Katwijk en Leiden. En de hele maand september lang. En de permanente autoshow blijft open tot 2 oktober. En u kunt er onder het genot van een drankje en een hapje ons hele programma bekijken. En daar horen natuurlijk ook de 1977 modellen bij. Alle auto's staan er, van de Simca 1000 tot de Chrysler 2 liter, van de Rally 1 tot de nieuwe Mantra's. En natuurlijk kunt u alle drie de uitvoeringen van de Simca 1307 en 1308, die tot auto van het jaar is gekozen, bij ons bewonderen. Dat is Auto Bierman en die was in 1976 gevestigd in Voorhout aan de Jacoba van Beierenweg. En Auto Bierman laat ook nog in de advertentie weten dat ze gesloten zijn van 8 tot en met 11 oktober. Want op die dagen zijn ze namelijk met het gezamenlijke personeel op reis in verband met het 25-jarig bestaan. Nou, ik kan u vertellen dat ik weet waar dat personeel toen naartoe gegaan is. Namelijk, de baas die heeft een reis naar Ibiza betaald. Nou, leven het personeel van Auto Bierman in die tijd. Met de groet aan Paul, die vast luistert naar deze uitzending. We gaan iets draaien van Jethro Tull. Want dat draaien we niet zoveel in deze, wat is het? Flashback Radio. Hier is het nummer Locomotive Red. En dat komt van de LP Aqualung. Hier is Jethro Tull.

75 jaar is dat. En het deed het inderdaad goed in de discotheken, weet ik wel of te herinneren. Jim Gilstrap en zijn Swing Your Daddy hier in Flashback Radio. Trouwens, ik heb van de week kennis mogen maken met de nieuwe waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen. Frank Rijkaard. Nee, dat heeft niks met voetbal te maken. Echt niet. Lijkt me wel een geschikte peer. Voor zover je dat natuurlijk van een burgemeester kan zeggen. Nou, de komende tijd zullen we hem kritisch beoordelen. Hij is zo'n beetje waarnemer in Teylingen tot april volgend jaar. En in oktober dan gaat er een procedure van start waarbij er een nieuwe burgemeester wordt gezocht voor Teylingen als opvolger van Carla Breuer. En die is weer waarnemer geworden voor een tijdje in de gemeente Zoeterwoude. Kunt u het nog volgen? Even vertellen dat het deze maand alweer 56 jaar geleden is dat Jimi Hendrix kwam te overlijden. En dat is best wel aanleiding om een nummer van hem te draaien. Hier is een van zijn bekendste. Hier is Hey Joe.

0: is dat? En zo'n Hey Joe en dat komt van snel bij Are You Experienced? Als hij dat nummer speelt, nou, dan maakt hij toch wel een heleboel herrie hoor, moet ik eerlijk zeggen. En trouwens, gitaarspelen met je tanden, dat valt ook allemaal niet mee. Hey Joe, en dat was Jimi Hendrix. Ik heb het al aan het begin van het programma gezegd, we hebben ook deze keer weer een 3-in-1. En dat is een mooie, wel een beetje een aparte misschien, maar ik ben er zelf wel een fan van, dus gaan we het draaien. Hier is een 3-in-1 deze week van de Isley Brothers. En het is voornamelijk muziek uit de jaren 70. Ik zou zeggen, veel plezier!
1: Drie in één.

is onze 3-in-1 van deze week in Flashback Radio. En dat is 3 keer achter elkaar. The Isley Brothers uit de 70 jaren. Allereerst Behind the Painted Smile. Daarna This Old Heart of Mine. En tenslotte Dead Lady Part 1 van

reggae uit de 70 jaren. Een van de grote hits die Jimmy Cliff in de tijd had. En het nummer Vietnam, wat we draaiden in deze Flashback Radio. We gaan weer even een berichtje uit de krant voorlezen. En dat is deze keer de Leidse Courant van 10 september 1976. En dat gaat eigenlijk over een grensgeval tussen Voorhout en Sassenheim. Luistert u maar. De gemeente Voorhout heeft een krediet van ruim 2.500 gulden beschikbaar gesteld voor de verbetering van de bocht in de weg langs de Leidse Vaart, ter hoogte van het Texaco benzinestation nabij het postviaduct. Het is nog wachten op de medewerking van de beheerder van het benzinestation en dan kunnen de plannen worden uitgevoerd. De gemeente Voorhout wil onder meer de inrit naar het benzinestation versmallen en andere borden aanbrengen. En op deze wijze hoopt de heer Ribberink van gemeentewerken in Voorhout dat de automobilist een beter verkeersbeeld krijgt. Jaarlijks vliegen vele tientallen auto's uit de bocht en volgens de diverse instanties zijn die ongelukken niet te wijten aan de bocht, maar aan de automobilisten die te hard door de bocht willen rijden. Ruimschoots van tevoren wordt aangegeven aan de bestuurders dat er een gevaarlijke bocht aankomt en dat slipgevaar mogelijk is. Maar de gemeente Voorhout wil toch die bocht bij het postviaduct dus aanpassen. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik eigenlijk dacht dat dat Texaco benzinestation wat daar vroeger gestaan heeft, dat bij de gemeente Sassenheim hoorde. Maar schijnbaar toch bij de gemeente Voorhout. Misschien dat er later een grenswijze heeft plaatsgevonden. Dat is natuurlijk best mogelijk. Dit is Flashback Radio.

het ging niet helemaal goed. Heb je met zoveel knopjes mijn verontschuldigingen. Maar ik hoop toch dat u ervan genoten heeft. James Taylor. En het nummer Fire and Rain, wat we draaiden hier op deze dag in Flashback Radio natuurlijk. Zondagmiddag of dinsdagavond. Dit gaat veel goed. De laatste plaat alweer hier is J.J. Cale. En zijn After Midnight. After

Ja, nu weet het dan. Volgende week zijn we er weer. Op zondagmiddag om 5:00 hier op onze lokale omroep Bouw. En uiteraard de herhaling op dinsdagavond om 10:00. Eveneens hier op onze lokale omroep Bouw. En luistert u nog lekker oud en vertrouwd naar de FM op 105,3 MHz. En wat mij betreft graag dus tot volgende week. Mijn naam is Piet van der Voren. En we gaan er weer uit met instrumentaaltjes. Graag tot volgende week.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online lesgegeven. In de Duitse plaat Hietzacker is Prins Klaus herdacht. Hietzacker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage, het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
12: Goedemorgen luisteraars, dit is Zingen op Zondag. U kunt luisteren naar een uurtje religieuze en licht klassieke muziek. Ik gun u veel luisterplezier. De techniek en presentatie zijn in handen van Klaus de Bes.

ondeelbaar. Nu we hier zijn, in onze wijde wereld, met onze vermogens, onze zwakte, onze twijfels, onze angsten, onze dromen, onze hoop, verlangend, vrezend, juichend, meezingend in een zee van stemmen die nooit zal verstommen, laten we geloven

Laten we geloven met de moed om onze wereld te vormen tot een thuis voor iedereen van ons. Want we zijn één. Laten we geloven met de moed om de wereld te geven wie we zijn. Te scheppen vanuit de kracht die ons heeft voortgebracht.

Laten we geloven met de moed om lief te hebben, steeds opnieuw. Elkaar te omhelzen met onze gedachten, want we zijn één. Laten we geloven in die kracht, in die wereld en in ons. In ieder van ons, want die wereld...

Dat was Edward Grieg met In the Hall of the Mountain King. En ja, dat lijken wel trollen, hè, die daar allemaal doorheen liepen. Nou, we gaan even luisteren nu naar een rustiger lied. En het is van Aileen Hagenberg. En die zingt met haar koor You Do Not Walk Alone.

0: Het muziekstuk wat u net hoorde, dat was Alpha en Omega. En dat is dus het begin en het eind. Ja, dan heb ik een stukje humor. En dat is een stukje van Herman Finkers. En die heeft het over daarboven in de hemel. Ja, en dat is dus ook zoiets, hè, van het begin en het einde. En het is natuurlijk een beetje satire. Dus laten we er maar gezellig naar gaan luisteren.
1: En zo zat ik ook een keer in een ander interview. Voor een of ander tv-programma. Tegenover een man. Die man was nogal rationeel ingesteld. Dat hij compleet knettergek was, wil ik nog niet zeggen. Maar het scheelde ook niet veel. En die rationeel ingestelde man vroeg mij... Geloof je dit nou allemaal, Herman, wat je hier zingt? Ik dacht, ja... Ja, weet ik niet, geloof ik dat nou allemaal? Wat moet je nou met zo'n vraag, hè? Die vraag deed me een klein beetje denken aan wat er gebeurde... toen mijn ouders voor het eerst naar een ouderavond gingen. En hoe geeft men ons Herman op school? Nou, uw Herman heeft een bijzonder sterke fantasie. Maar maakt u zich niet ongerust, dan krijgen wij er nog wel uit. Ja, ik zat, moet u weten, in Almelo op een Rooms-Katholieke jongensschool... En op die Rooms-Katholieke jongensschool werden we doorgegooid met dogma's. Het dogma van 1 en 1 is 2. Het dogma van iets is in wezen niets anders dan. Een boom is in wezen niets anders dan een zuurstoffabriek. Die zuurstoffabriek benauwde mij en verstikte alle poëzie. Tot op een dag de kapelaan in de klas kwam. En de kapelaan vertelde ons, er is maar één God... En hij bestaat uit 3 personen. Ik dacht, goddank, eindelijk iemand met wie je verzoenlijk kunt praten. Ja, want tot dan toe had ik op school maar 1 interessant verhaal gehoord. 1. Dat was een verhaal van de 3 musketiers. Want die waren met z'n 4. Dat was een verhaal met ruimte. Maar de kapelaan barstte van een verhaal met ruimte. Zo zei hij, God is het begin van alles. Voor God was er niets. En Maria is zijn moeder. Nou, het was of mijn dichtgeknepen keel weer open ging en ik weer mocht ademhalen. De kapelaan had ook heel andere verhalen over een boom. Hij had het niet over een zuurstoffabriek. Hij had het over de boom van het leven. De boom van kennis, van goed en kwaad. De boom van de zondeval en de boom van de verlossing. Kortom, een boom was weer opeens, ja, in wezen alles. Ja, zei de nogal rationeel ingestelde interviewer. Dat zijn natuurlijk fantastische sprookjes. Maar ze zijn natuurlijk niet waar. Maar ja, wat is waar? Het oog ziet niet waarop het netvlies valt. Het oor hoort niet wat het trommelvlies doet trillen. Het ziet en het hoort wat in het hart ligt. En fijnzinnigheid is altijd waar. Kwetsbaarheid is ook altijd waar. Lompheid en vreedheid zijn een dagelijkse werkelijkheid. Maar een werkelijkheid, nooit de waarheid. En de werkelijkheid verdwijnt, de waarheid blijft. En het is de dood die de waarheid brengt. De dood, zei een zanger aan dezelfde tafel gezeten. Die bestaat wat mij betreft niet. En mijn dood, zei naast hem een schrijver die nooit twijfelt... moet eerst maar eens wetenschappelijk worden bewezen. Ik was verbijsterd. Ik dacht, hoe kun je nou zo je trouwste kameraad verloochenen? Kijk, je vrouw kan je verlaten. Je vriend kan je verraden. Maar de dood heeft dan nooit iemand vergeten of verlaten. Denk daarom ook weer niet te onaardig over de dood. Hij zelf is zo kwaad nog niet. Hij is een gevoelig jongetje. Dat houdt van dansen en van kunst. Hij is je uiteindelijk een minnaar die het laatste bed met je deelt. Soms is je zijn minnenspel wat onbeholpen en daardoor onbedoeld wreed. Vooral wanneer iemand zo prachtig is... dat de dood zich niet meer kan beheersen en te vroeg komt. Maar hij heeft dat niet zo gewild en lijdt zelf ook. Hij lijdt zelf ook. Ga daarom stijlvol met hem om. Als je losjes met hem danst, verandert elke dag in kunst. Kunst is dat je leeft of je nooit doodgaat, zei de schrijver die nooit twijfelt. Anders had hij het wel in een willekeurige volgorde gezegd. Kunst is dat je doodgaat of je altijd blijft leven. En het is ons al eens voorgedaan. Oh, wat vreselijk jammerden de apostelen. Onze rabbi is dood. Oh, zei Maria Magdalena, dat gaat wel weer over. Ja, want ook in geloof zijn vrouwen sterker dan mannen. En inderdaad, even later liep hij er wel weer. O mijn God, zei Thomas, u bent herrezen, hoe is dat mogelijk? Oh, zei Christus, je moet even over het dode punt heen, dat is alles. En dan? Na dat dode punt? Als je uit de tijd gekomen bent en niets meer op je netvlies valt en niets meer je trommelvlies doet trillen, ben je dan op die plek aangekomen waar altijd je goede been wordt geamputeerd? Weet u, ook ik ben niet compleet knettergek. Ik heb HBS gehad. Dus ik ben een man van wetenschap, van feiten en zo meer. Als iets niet is bewezen, geloof ik het niet zozeer. Als men glashard aan kan tonen dat ik me vergis, pas dan zal ik geloven dat er geen hemel is. Ik zat in een tv-programma, een soort van kruisverhoor.

programma en ging nog verder mis. Er werd me haar van uitgelegd hoe ik me vergis. De hemel is iets achterhaals, er wacht ons boven niets. De hemel, wees nou eerlijk, is een verzonnen iets. Verzonnen, dacht ik, ja. De 40ste van Mozart en de liedjes van Jacques Brel zijn ook ooit verzonnen, zei ik, toch bestaan ze wel. Iets kan zijn verzonnen,

Beste luisteraars, dank voor het luisteren naar een uurtje Zingen op Zondag. Vandaag gepresenteerd door Klaus de Bes. Graag tot een volgende keer. Thank

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
7: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
12: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Ontdek het avontuur bij de Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Goedenavond en welkom bij het uurtje andere muziek op Bo. Ja, de vakanties die zijn voorbij en de zomer loopt helaas ook alweer op het einde. Maar dat betekent ook dat het nieuwe radioseizoen bij Bo weer aangebroken is. En daarmee natuurlijk ook een heel nieuw seizoen voor dit programma Bolero. Ja, vanaf nu kunt u weer elke zondagavond van 8 tot 9 genieten van de mooiste klassieke muziek om even rustig buiten te ontspannen en lekker bij weg te dromen. Ja, en vandaag in dit programma laat ik de zomer en de vakantie nog even lekker doorklinken. Kortom, welkom bij Bolero. De mooiste klassieke muziek met Peter Gasseling.

De zomer en de vakantie die klinken nog een beetje door in de muziek van dit programma. En daarom heeft u achterin volgens kunnen luisteren naar het George Harrison werk Here Comes the Sun. En dit keer in de uitvoering van de Engelse of Australische gitaarvirtuoos John Williams. Vervolgd door Andrea Bocelli in het onmiskenbare Santa Lucia.

muziek van de Spaanse componist Manuel del Falla. Ja, zijn eerste belangrijke werk was een opera. En het werk dat je juist kon beluisteren, komt uit die opera. De opera in één acte, La Vida Breve, uit 1905. Maar echter, deze opera die ging pas in 1913 in première. Nou, je kan in ieder geval spreken over een lekkere, lange voorbereiding.

Het Zwanemeer is een ballet van Marius Pepita en Lev Ivanov. Het ballet werd gemaakt op verzoek van het Keizerlijk Theater in Moskou. En de aangezochte componist was Tchaikovsky, die er een jaar over deed om de muziek te schrijven. De compositie werd in 1867 voltooid en de première was in het Bolshoi Theater in Moskou op 4 maart 1877. Ja, het Zwanemeer is waarschijnlijk het meest bekende ballet uit de geschiedenis en is vooral populair onder de liefhebbers van de klassieke dans.

Ja, prachtig. Brian Travell en zijn uitvoering van het onmiskenbare Granada. Ja, Granada, dat is een Mexicaans lied uit 1932... geschreven door Agustín Lara. En dit lied dat gaat natuurlijk over de Spaanse stad Granada. En is ondertussen uitgegroeid tot een standaard... in het klassiek geschoolde muziekrepertoire.

Muziek uit de film Out of Africa, met in de hoofdrollen Meryl Streep en Robert Redford. Ja, Out of Africa is nog steeds één van de mooiste en meest bekroonde films van de afgelopen tijd. De titelmuziek is gecomponeerd door John Barry en het sfeervolle thema illustreert de prachtige natuurbeelden van het indrukwekkende Afrikaanse landschap.

Ja, hoe toepasselijk. De bolero. Maar ja, de bolero is eigenlijk van oorsprong een Spaanse dans die zeer populair was sinds de zanger en componist Manuel Gracia hem tijdens zijn concerten in Europa en Amerika in de eerste helft van de 19e eeuw introduceerde. Ja, zelfs componisten als Beethoven en Chopin die schreven een bolero. Maar ja, de bolero is die van Ravel.

Op 24-jarige leeftijd schreef de Italiaanse componist Rossini de komische opera Il Barbiere di Siviglia. En hoewel het werk in 1816 in Rome een rampzalige première beleefde, zorgde de geniale muziek en het humoristische libretto ervoor dat het komische muziektheater rond de verliefde graaf snel populair werd en bleef. Want nog steeds is het een van de meest opgevoerde opera's ter wereld. De beroemde aria van Figaro is misschien wel de bekendste die er is. Al is het alleen maar omdat wij hem zo goed kennen in de uitvoering van onze eigen Doris.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
8: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
14: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
15: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollenstreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
18: Dit is de thuiswedstrijd. Met vandaag een muzikale aflevering met en over muzikanten uit de Bollenstreek. Presentatie Hans Wensveen. Techniek Wim van Kesteren.
19: Goedenavond luisteraars, dit is weer een uitzending van De Thuiswedstrijd. En ook deze keer gaat het weer over muziek uit de Bollenstreek. Door mensen uit de Bollenstreek, of mensen die in ieder geval iets hebben met de Bollenstreek. Ik ben te gast, gezellig, in de huiskamer, in Lisse ergens. En Erik, dat is de eerste die ik heb leren kennen van dit illustere viertal. Dat was ook weer in de oude school. Die naam wordt nog wel eens genoemd, omdat ik daar heel veel muzikanten tegenkom. En Erik, ook jou ben ik daar tegengekomen.
20: Ja, klopt.
19: Maar ik weet helemaal niks eigenlijk van jou. Hoe kom jij in de Bollenstreek terecht? Stond je wieg daar? Of
20: ja,
19: ben je daar,
20: klopt. In Bennebroek.
19: Bennebroek.
20: Zeg je dat wat?
19: Jazeker.
20: Oké. En toen ben ik op een gegeven moment het huis uitgegaan, de verpleging in. En daar kwam ik een leuk vrouwtje tegen.
19: Was ze patiënt? Of?
20: Ze had ook patiënten, maar ik vond het toevallig erg leuk.
19: Ja.
20: En we kregen wat. En toen ben ik in Lisse beland.
19: Kijk, en dat is hoe lang geleden?
20: Dat is 1986.
19: Oh, dan rekenen we jou wel echt wel tot de Lisse,
20: ja,
19: toch?
20: Ja, dacht ik wel.
19: Oké, maar we zijn hier met z'n vijf, met mij meegeteld. En we gaan muziek maken, want daar gaat het over. Daarna kom ik nog wel terug met een paar vragen, maar wie kondigt het eerste nummer aan en wat gaat het worden?
21: Het eerste nummer wat we gaan doen is... ik zal even dicht op mijn microfoon komen. Het eerste nummer wat we gaan doen is Won't You Come Home, Bill Bailey. Het is een oud nummer uit 1936, zo omtrent. En daar geven we onze eigen draai aan.
19: Ik ben heel benieuwd.

0: Nou, dat klinkt toch hartstikke lekker, jongens. Maar ik hoor die twee prachtige damesstemmen. Misschien kunnen jullie je ook even voorstellen, Monique.
1: Ja, Wil? Nou, ik ben Monique en ja. Ik ben een echte bollenvrouw. Want ik kom uit Sassenheim en mijn vader had een bloembollenkwekerij. Dat was gewoon een eensgezins...
0: De echte.
1: Ja, de echte. Ja. Dus ja, ik ben echt wel verknocht aan de bollenstreek. Ik ben er even tussenuit geweest. Ik ben in Utrecht gaan werken, in de verpleging ook. Mm-hmm. Maar na 5 jaar trok het toch wel weer om richting de bollenstreek te gaan. Dus toen ben ik in Lisse komen wonen. En daar woon ik alweer sinds, nou, alweer 30 jaar.
0: Nou, zo'n mooi postje. En dat bollenpellen hoorde er ook bij vroeger?
1: Ja, alles op het land. Dus echt, we hadden gewoon, kijk, onze familieleden die werkten gewoon bij mijn vader. En er kwamen altijd in de zomer, kwamen al die neven en nichten kwamen mee werken. Ja, ja, ja. En die kwamen bij ons logeren, dat was nog gezellig ook. En dan had je kluitengevechten. Het was gewoon eigenlijk heel gezellig. We moesten altijd wel werken. En toch heb ik een hele fijne jeugd gehad, ja.
0: Sowieso. Ja. En jouw medezangeres?
2: Wil.
0: Dat is dus Wil.
2: Ik ben Wil van der Meij en ik ben geboren in Sassenheim.
0: Oh, ja.
2: Ik kom uit de slagersfamilie van der Meij. En ik heb in Lisse op het VIO gezeten. Daarna ben ik in Haarlem gaan wonen. Ik heb in Groningen gewoond en ben teruggekomen hier in Lisse. En daar woon ik vanaf 1987.
0: Nou, kijk toch. Maar goed, weer genoeg gepraat, mensen. We gaan het volgende nummer doen, want het is een muziekprogramma. En wat gaat het worden?
3: Het volgende liedje is een liedje van Mumford & Sons. Dat heet Tim Selleck.

0: Die moest er nog even, die twee barstoffetjes. Heel mooi. Zeg, want ja, Jan-Willem. Ja, ik moet eerlijk zeggen, jouw accent verraad je al een beetje. Maar je bent toch uiteindelijk hier in Lisse of iets terechtgekomen? Hoe is dat gegaan?
1: Ja, ik ben geboren in Leiden. Ik ben een echte Leidenaar, ben ik.
0: Jo.
1: Ik, ja, dat is misschien wel te horen en daar schaam ik me niet voor.
0: Zou ik
1: want
0: niet
1: je
0: doen.
1: Bent wie je bent.
0: Zo is
1: het. Ja, ik ben na omzwervingen ben ik in Lisse terechtgekomen. Daar heb ik Monique ontmoet.
0: Mm-hmm.
1: Dat was, ja, was mijn bandje bij de oude school, bij Wouter Niet.
0: Ja.
1: En nou, dat was gezellig allemaal. En er was een muzikale klik en meer. En ja, uiteindelijk zijn we... is muziek gebeuren in de oude school bij Wouter Niet uit elkaar gevallen. En dan zijn we met z'n vieren doorgegaan. En
0: okay.
1: Nou, sindsdien is dat zo.
0: Nou, over doorgaan gesproken, ik zou zeggen brandlos, volgende nummer.
1: Is goed.
0: Dat wordt.
2: Ring of Fire.
0: Zo.
2: Ring of Fire.
1: Ja.
2: Dan ga ik. Ik moet even wisselen van
0: instrument. Het wordt even gewisseld. Nou, dat knippen we er vrolijk uit.
2: Zo.
0: Wat wordt het instrument?
1: Ik speel op gitaar. We zijn gewisseld van instrument. En Erik doet bas.
0: Oh, kijk nou. Oh joh, nou.
1: Hey.
0: Prachtig.

0: Nou, ik kom nu toch wel een beetje toe aan een hele belangrijke vraag. Want ik luister hier naar de merels en de kerels. Nou, de merels, ik kan me er iets bij voorstellen. De kerels ook wel een beetje. Maar wie heeft die naam gekozen en hoe zit dat?
1: Ik ben Erik, maar ik zeg daarbij dus dan, dat Jan Willem de naam gekozen heeft.
0: Okay.
1: Misschien kan Jan Willem er iets meer over
0: vertellen.
1: Dat is een beetje een uitvloeisel van bij de oude school was het setje De Dames en Heren. En toen zijn we verder gegaan met z'n vieren. En toen zaten we een beetje te denken en ik zat te denken. En toen is het de merels en kerels geworden. De merels vanwege de stemmen. En de kerels natuurlijk omdat wij echte mannen zijn.
2: Echte mannen.
1: Echte mannen.
0: Nou, misschien gaan we daar nog iets meer van horen straks. Maar het volgende nummer, sluit dat daar een beetje op aan?
3: Dat is een heel lief liedje.
0: Een heel lief liedje, ja. Lieve kerels bestaan ook, hè?
3: Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.

0: weer zo'n mooi liedje. Meteen daarop de vraag van, ik weet niet wie me het best kan beantwoorden. Hoe komt jullie repertoire tot stand? Keuzes voor de liedjes, doe je dat samen? Of is er iemand die ja, geïnspireerd is door iets of iemand?
1: Eigenlijk doen we dat samen. De een komt met een liedje en de ander komt met een liedje. En dan gaan we kijken of het wat is.
0: Wat past.
1: En nou ja, als de ene het toch niet zo leuk vindt, dan doen we het niet. Of we passen een beetje aan. Zo is het een beetje. Dus eigenlijk doen we het gezamenlijk. Dan komt het een beetje neer.
2: Ja, en het maakt niet uit wat voor genre. Dus het kan van alles zijn. Als we het leuk vinden,
1: dan doen we het.
2: En, ja. Het klinkt een beetje muzikaal. Het kan ook een liedje zijn wat we niet leuk vinden, maar we pimpen hem toch op.
3: En dan wordt het toch wat. Ja, het is ook wel zo dat de een of de ander het liedje helemaal niet vindt. Maar dan is het toegeven daarin en meedoen voor de ander, omdat de anderen dat wel mooi vinden. Dan schrijf je in en dan doen we het liedje toch. Dus je hebt je voorkeuren heb je en je mindere voorkeuren, maar ja. Het komt altijd wel goed.
0: Ja, muziek bindt en verbindt en creatief en ja, hartstikke leuk. En heel even nog de vraag, wanneer zijn jullie met zingen begonnen, dames? Want is dat al heel vroeg begonnen bij het Bollepellen of zo?
4: In 2002.
0: 2002?
4: Bij Wout Ruikel, ja.
0: Oh, daar ben je begonnen? Ja. Okay.
1: En ik bij de afwas vroeger, bij mijn moeder thuis, samen met mijn broer. Dan zongen we aria's en we deden van alles nog wat. Mijn moeder zong ook altijd. Dus, maar gewoon achter het fornuis, zeg maar.
0: Okay, je zong niet de tegeltjes onder de douche van de
1: moeder.
0: Nee. En het volgende nummer? Wat gaat het worden?
1: Heel wat anders.
4: Mijn opa.
1: Mijn opa.
0: Nederlands repertoire, ook mooi.
2: Ja. Oh. Ja.

0: Nou, dit klinkt alsof we dit vaker hebben gedaan. Daar even weer op aansluitend. Hoe vaak repeteren jullie met elkaar? Of is dat een beetje van hoe het uitkomt?
1: Ja, dat kan heel erg wisselen. Er kan 3 maanden tussen zitten dat we weer oefenen. En het kan ook in een maand tijd 4 keer oefenen zijn.
2: Dat komt dan door onderlinge spanningen.
1: Onder andere. Ja. Of vakanties, of whatever.
0: Okay. Nou ja, ongeregeld is ook geregeld. Ja. Toch?
1: Nou. Of er komt een heel ander repertoire tussendoor, een kerstrepertoire.
0: Oh ja. Nou, zullen we dat nu niet doen? Nee, 30 graden zo.
3: Alsjeblieft niet. Want het is altijd een slopende, worstelende wedstrijd.
0: Oh, die kerstliedjes. Oké, okay. Ja, daar kan me iets mee voorstellen.
4: Maar wel leuk om te doen.
0: Goed. Nou, dan slaan we stille nacht over nu. Wat is

0: Voor Bo Radio presenteert Hans Wensveen de thuiswedstrijd.
1: Ook een heel leuk nummer, zeg. Jullie spelen hier in de huiskamer dus, met elkaar, geregeld of ongeregeld. Maar treden jullie ook wel eens op in de regio of te buiten? Of worden jullie wel eens gevraagd?
2: Ja, zeker treden wij op. Wij treden op voor iemand die het vraagt. Dan zijn wij beschikbaar voor een heel leuk prijsje. We treden op voor de Zonnebloem in Leiden met kerst. Dat zijn de bekende kerstliedjes waar we wel een beetje een hekel aan hebben om te oefenen. Maar het is gigantisch leuk om het te doen.
1: Mensen een hoop plezier.
2: Ja, en dat zie je ook en dat komt terug. En dat, dat doen we met verven. Maar daar vooraf gaat wel enigszins een beetje geworstel. En bij gelegenheden, als we gevraagd worden, dan komen we graag. Versterkt of onversterkt.
1: En nu onversterkt weer akoestisch verder. En het repertoire is breed, dus ik ben benieuwd wat we tegenkomen in die breedte.
3: Fire!
1: Yo! Nou mensen, hou je vast. U luistert nog steeds naar de muzikale versie van de thuiswedstrijd.

0: Had ik een idee. Het is een muziekprogramma. Als jullie nou twee liedjes uitzoeken die je achter elkaar speelt, kan dat? Dat ik even...
1: Altijd.
0: Deze microfoon even niet gebruikt, zou ik maar zeggen.
1: Ik doe gewoon deze twee.
2: Ja, maar dan moet je even wisselen met instrumenten.
1: Oh, dat is lastig. Nee.
0: Nee, nou ja, goed.
1: Even wachten, nee, ik zeg maar welke dan.
0: Dat is een levendige bedoeling hier.
2: Ja, ja, dat wordt met Digging Little Deeper in the Well en Bamba.
0: Kijk, dit hoort er ook bij, hè?
2: Oh, nee. Nou, dat gaat ook.
0: Ja?
2: Oh, wacht even.
1: Nee,
2: maar dan moet je
1: wisselen. Nee, moet je ook wisselen.
2: Ja, dat is goed. Doe maar. Oké. Okay. Dit is even overdrijven op de Meerlse kerels. Het is chaos, maar uiteindelijk...
0: Komt er iets van.
2: Best wel wat leuks
0: uit. Juist.
2: Shelly Tolindo is het volgende nummer wat we gaan spelen. Dan ga ik even van het instrument wisselen.
0: Ja.
2: En dan pak ik even een kaartje erbij.
0: Mm-hmm.

0: De Merels en de Kerels.
1: Serotonin nodig. Het volgende nummer is Dig a Little Deeper in the Well.

0: Oh, wat kan ik laag.
1: Zeg, maar als mensen jullie nou inderdaad een keer willen laten optreden, of het in een tuinfeest of weet ik het, waar vinden mensen jullie?
2: Nou, ze kunnen ons vinden bijvoorbeeld op mijn e-mail, dat is jwm.snoes@gmail.com. En laat het ruim van tevoren weten, dan kunnen wij daar vanwege vakanties en zo een goede afspraak over maken.
1: Nou, dat klinkt heel leuk. Ja. En wat ik me ook afvroeg, hebben jullie ook wel eens, laten we zeggen, gastspelers? Of komt er wel eens iemand bij en die gaat dan weer weg? Of is dit echt een vaste...
3: Niks ervan. We blijven met z'n viertjes.
4: We blijven met z'n vieren.
3: Nee, we hebben een tijdje terug hebben we een ton met zijn trommeltje. Percussie. Maar dat, ja, percussie. Maar ja, dat liep gewoon niet zo lekker.
2: Dus we zijn eigenlijk een eigen geluid. Ja. Er past moeilijk iets bij, zeg maar. Het zit aardig in elkaar gevoeld, zeg maar.
1: Het laat helemaal in het midden aan wie dat dan zou kunnen liggen.
2: Ja, dat ligt vooral aan mij, ligt dat. Maar dat zit zo gegroeid.
1: Prima, joh. Wel eerlijk. Ja. Goed. Ja, we hebben nog een paar nummertjes te gaan. Ik denk twee of zo. Voordat door de reclame de uitzending moet worden ingekort, dat gebeurt wel eens, wil ik jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor jullie medewerking, de merels en de kerels. Klinkt echt leuk. Ik was er erg door verrast, moet ik zeggen. Ik vind het heel leuk. Weer zo'n beentje uit ons Bollenstreek. Die niet heel erg bekend zijn, maar dat eigenlijk wel verdienen, vind ik. Zullen we nog gewoon iets doen?
2: Ja, leuk. Over een liedje over rivierkreeften.
1: Een rivierkreeft?
2: De Crawdad Song.
1: Nou,
2: laten we dat.
1: Het is actueel. Dus, ja, doe maar.

Rosa. Op de valreep nog even voor de boekingen het e-mailadres jwm.snoeks@gmail.com. Zondagavond Bo Radio, de thuiswedstrijd. Presentatie Hans Wensveen.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïense president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
8: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
12: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauschka. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
13: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
16: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
17: Het komende uur kunt u luisteren naar het programma Viva la France met Guus Capon. Viva la France, dat garant van een uurtje heerlijke Franstalige.

Ja, dames en heren, leuk dat u luistert hier naar het programma Viva la France, gepresenteerd door Guus Capon. En op de zender Bo de Bollestreek Omroep gaan we een uurtje heerlijke Franstalige muziek voor u brengen. En u kunt de eerste 5 minuten kunnen genieten van Frans Gall. Ja, natuurlijk, dat Frans kindsterretje. Maar helaas, een aantal jaren geleden, onze overleden. Frans Gall met die duurde pakket van Poupée de Cire, Poupée de Son, geschreven door haar vriend en man Serge Gainsbourg. Want ja, die schreef alles en die werkte vaak graag met dames. En Frans Gall, dat was zijn grote liefde. Gall werd er internationaal bekend mee, want ze won daarmee met het Eurovisie Songfestival in Napels met dat liedje Poupée de Cire. En dat kwam, ja, toen brak ze me erdoor. Daarvoor al, dat hele leuke liedje Sacré Salamagne, dat was een paar jaar daarvoor, heeft het opgenomen en dat werd ook een zeer grote hit. Leuk dat we nu kunnen luisteren, leuk dat u er bent, dames en heren, in het programma Viva la France. We gaan je heerlijke Franstalige muziek voor u draaien. Van Frans Gall, ja, met dat mooie liedje en een gezellig liedje, 1977, muziek. Nou, u heeft het al een paar keer kunnen horen. Oké, we gaan naar een andere kindsterretje, een aantal jaar daarvoor, Lisa Fee. En die heeft een geheimpje. Ja, wat voor een geheimpje? Nou, laat ze het zelf maar zeggen. Le Secret.

dit valt wel in de categorie van de mooiste liederen die ooit geschreven zijn. En dan nu al midden door Leonard Cohen. Daar kennen we het prachtige lied van. En ook Herman van Veen heeft er een prachtige vertolking van gegeven. Met dit prachtige lied van Suzanne. Dit was een uitvoering van Alain Bashun uit 2008. Kwam uit. Een hele mooie zanger met een prachtig mooie warm stem. En hij mag ook, zeg ik dan daar, dit mooie lied zingen. Want het is een prachtig mooi lied. En dat moet door geweldige zangers gezongen worden. Nou, en Leonard Cohen, nou, hij heeft het zelf geschreven, dus dan mag je het zingen. En dat heeft hij geweldig gedaan. Maar dit was van Alain Bashun uit 2008. Oké, we gaan even naar onze zuidenburen, naar Salvador Adamo. En die kennen we natuurlijk van Vous permettez, monsieur. Precies, dat moest het zijn. En dit is uit 1976 van Adamo. Dat kennen we ook. Dat is een prachtig mooi lied van hem geschreven. Adamo met Het is mijn leven, c'est ma vie.

1974. En met hem begon ze ook een relatie, kregen twee kinderen. En vele hits werden toen daarna geboren. Onder andere Il jouait du piano debout. Debout, moet ik zeggen. En toen heeft ze nog met andere, ja, ze wat geweldige mensen om zich heen verzameld. Onder andere de Canadese songwriter Luc Plamondon. En die werd heeft er regelmatig geholpen met de mooiste liederen. En onder andere Babacar en Ella Ella. Ode aan Ella Fitzgerald. Maar genoeg geluisterd en muziek gedraaid. Nee hoor, we gaan nog even door met Frans Gall. En er komt ze staat centraal in het programma Vive la France. We gaan naar Sally Gazon. Die heeft over een zone en terdit.

Ja, als er één chansonnière is, dan is het toch wel Juliette Gréco, die die teksten en die muziek zo prachtig mooi kan vertolken. En daar kunnen we steeds van genieten, dames en heren. Leuk dat u luistert trouwens. Hier nog een kleine, nou, minder dan dat zelfs, nog een 20 minuten te gaan bij het programma Vive la France. En gepresenteerd hier op de zender Bo, de Bollestreek Omroep. Juliette Gréco, die dame met die prachtige mooie stem. Les enfants qui s'aiment. De kinderen die van elkaar houden. En dat komt helemaal 1951, kun je nagaan. Toen stond ze op de planken en we hebben nog heel veel van haar mogen genieten. Juliette Gréco dus. We gaan naar een andere grootheid, deze man, Charles Trenet. Ah, die heeft een geweldige mooie stem. En daar kunnen we lekker van genieten. Waar kunnen we van genieten? Il reviendra. Viendra, dus komen. Reviendra is terugkomen. En reviendra, dat betekent dat het de toekomende tijd is. Ja, even een stukje Franse les. Mag ik wel, toch? Ja, je zit, heb je het onderwijs gezeten of niet? Dus even uitleggen. Reviendra, hij zal terugkomen. Wat zal terugkomen? Ce grand amour. En dat hoef ik niet te vertalen. 1966.

Ja, weet wat het leven inhoudt. Savoir vivre, dat tekende Frans Gall voor het prachtige mooie lied uit 1984. Jongen, Jort heeft ze veel geschreven. Het heeft ze ook veel meegemaakt. Mooie dingen en verschrikkelijke dingen. Ook dochter verloren, waar ik zei, twee kinderen heeft ze gehad. Paulien en die Steef in 1997. Dus nog niet zo gek lang geleden. En na die slag trok ze zich terug, min of meer, uit de showbusiness. En kwam nog sporadisch in het voetlicht. Ze bracht de meeste tijd door alleen met de ene dochter die nog had. In haar huis in Senegal. Frans Gall. Prachtig mooi. Maar helaas ook in 2018 ons ontvallen op 70-jarige leeftijd. Het kindsterretje. Nou, kindsterretje, dat was een begin. Daarna was het een grote ster geworden. We gaan naar die prachtige mooie wereldburger. Deze Egyptenaar, deze Griek, Georges Moustaki. En die leeft, daar zegt hij zelf, die leeft lekker toch wel eens alleen. Met dat mooie lied van... met solitude. En dat mocht hij graag vertolken. En hier tiende, we kijken tot 1969. Pour avoir si souvent dormi.

Ja, de naam Serge Gainsbourg is regelmatig gevallen als de man en de vriend van Frans Gall, en die veel voor haar geschreven heeft. Nou ja, denk ik, dan moet je ook iets van Serge Gainsbourg ook draaien. En dit is in ieder geval, was dit uit 1961, La Chanson de Prévert. Ja, dames en heren, we moeten helaas natuurlijk afscheid nemen. En we zien elkaar een weekje niet. En ik hoop dat u weer een mooie week tegemoet gaat. En we hebben weer een onstuimig weekend gehad. Hoewel dat langzaam weer opklaarde. Maar dat betekent dat we een nieuwe week ingaan. Scholen zijn weer begonnen. Het normale leven is weer opgepakt. En ook ik mag weer achter de microfoon kruipen met het programma Viva la France. En daar heeft u lekker hopelijk van genoten. We gaan eruit met Franse Gal. Met Ella. Ella. Dat is een... Ja, een ode eigenlijk aan Ella Fitzgerald. En met die klanken zeg ik al... Leuk dat u geluisterd heeft, dames en heren. Tot de volgende week. Horen vragen.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
7: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
12: Dit is Bo.
13: De omroep van de Bollestreek.
12: Met muziek.

0: muziek van Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 12 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Dit
9: is Bo.
10: De omroep van de Bollenstreek.
9: Met muziek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu.